0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een drone-alarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Dit uur.

0: 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Achterhoek, 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee. Volgens de Zuid-Koreaanse regering kwamen de projectielen uit de omgeving van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Noord-Korea gebruikte de voorbije jaren regelmatig de luchthaven daar om raketten af te vuren. Japan heeft zeker 2 raketten waargenomen. Ze kwamen buiten de economische zone van Japan, meer in zee. In Vlaardingen is een kapperzaak doelwit geworden van een explosie, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. De winkelruit is weggeblazen en ook de gevel is beschadigd. In Vlaardingen zijn de laatste tijd vaker incidenten rond kapsalons. De reden voor die aanslag is onduidelijk, maar er wordt gespeculeerd over oneerlijke concurrentie. De bestookte kappers zouden onder de gangbare prijzen werken voor een knipbeurt. 2 doden en 2 gewonden bij een verkeersongeluk in het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde op de provinciale weg N233, kort voor 11 uur gisteravond. De weg blijft nog zeker een paar uur afgesloten. Een van de auto's is op zijn kop in de berm terechtgekomen. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Er zijn brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters ingezet in Kesteren. Panama heeft na de aardbeving van vrijdag zeker 200 naschokken geregistreerd. Door de beving met een kracht van 7,7 werden veel huizen verwoest. In Panama is de noodtoestand van kracht. Er zijn geen meldingen van dodelijke slachtoffers. Wel zijn er bijna 30 gewonden en raakten bijna 1000 huizen beschadigd. De overheid trekt tot $100 miljoen uit voor de steun aan de Panamese bevolking. Het Panama-kanaal is niet verstoord door de aardbeving. Het weer. Eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
7: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
6: Oei, ik voel de bui al hangen.
7: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
6: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
8: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.

0: Regio 8 Headlines.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee. Volgens de Zuid-Koreaanse regering kwamen de projectielen uit de omgeving van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. In Vlaardingen is een kapperzaak doelwit geworden van een explosie, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. De winkelruit is weggeblazen en ook de gevel is beschadigd. Twee doden en twee gewonden bij een verkeersongeluk in het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde op de provinciale weg N233, kort voor 11 uur gisteravond. De weg blijft nog zeker een paar uur afgesloten. Panama heeft na de aardbeving van vrijdag zeker 200 naschokken geregistreerd. Door de beving met een kracht van 7,7 werden veel huizen verwoest. In Panama is de noodtoestand van kracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart... en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Rusland bemoeide zich 10 jaar geleden met het Brexit-referendum. Dat heeft de Britse premier Burnham bevestigd in een politieke podcast. Kort nadat Burnham in juli aantrad, stelde hij in Downing Street de vraag of er in 2016 Russische inmenging was bij het referendum om uit de EU te stappen. Het antwoord was ja, details gaf hij niet. Rusland verspreidde volgens Burnham ook desinformatie bij de recente Duitse en Franse verkiezingen. Hij noemt Rusland onze vijanden en hoopt dat kiezers inzien dat politieke onrust wordt aangespoord door de Russen. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee. Volgens de Zuid-Koreaanse regering kwamen de projectielen uit de omgeving van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Noord-Korea gebruikte voorbije jaren regelmatig de luchthaven om daar raketten af te vuren. Japan heeft zeker 2 raketten waargenomen. Ze kwamen buiten de exclusieve economische zone van Japan neer en zee. In Vlaardingen is een kapperszaak doelwit geworden van een explosie, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. De winkelruit is weggeblazen en ook de gevel is beschadigd. In Vlaardingen zijn de laatste tijd vaker incidenten rond kapsalons. De reden voor die aanslagen is onduidelijk, maar er wordt gespeculeerd over oneerlijke concurrentie. De bestookte kappers zouden onder de gangbare prijzen werken voor een knipbeurt. 2 doden en 2 gewonden bij een frontale botsing tussen 2 personenauto's op de N233 bij het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur gisteravond. De dodelijke slachtoffers zijn de bestuurders van beide auto's. 2 inzittenden zijn zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. 1 van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. Van de andere kwam door de klap de hele motor op straat te liggen. De N233 tussen de A15 en Kesteren blijft voorlopig dicht. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Oh.

0: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
2: Een initiatief van Pfizer.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Marcel Vermeer. Maandag 12 oktober, goedemorgen. We gaan de week weer even opstarten. Dat doen we samen met jou natuurlijk. Tussen nu en 10 uur, Achterhoek. Word wakker. En dit is Michael McDonald. Street Freedom.

Nou, bijna spiritueel om de ochtend mee op te starten. Lekker liedje uit 1986 van Michael McDonald. En Sweet Freedom Michael, die zou je kunnen kennen van de Doobie Brothers van vele jaren daarvoor. Toen hadden ze de grootste hit, zeg maar, met die club. Goedemorgen. Zo, lukt het een beetje om goed op te starten? Het is niet al te druk op de weg op dit moment, dat is mooi. Geen files op de A18, de A12, vooralsnog. Maar ik denk dat ik over een half uurtje wel wat anders kan melden. Achterhoek wordt wakker. Trouwens, het laatste nieuws komt hier binnen. Dat heeft te maken met die brillen van onder andere Google. Die ken je waarschijnlijk wel, die AI-brillen. Daarmee kun je dus andere mensen gaan filmen. Het ziet eruit als gewoon een hele chique, leuke, gezellige zonnebril bijvoorbeeld. Een mooie outfit bij de rest van je kledij en zo. Het past perfect als je hem op je neus zet. Maar daarmee kun je dus filmen. En je kan dus ook audio opnemen. Ja, ja, ja. En overal waar jij naar kijkt, je drukt even op een knopje. En dan ga je gaan filmen. Die kan dus alles opnemen van een ander. En dat mag niet meer, en dat is het laatste nieuws, in de ziekenhuizen in Twente en de Achterhoek. Daar hebben ze gezegd, we zijn er helemaal klaar mee. Want we zien de laatste tijd... Nee, dat is flauwekul wat ik nu zeg. Maar ik kan me zo voorstellen dat iemand zegt, er lopen toch bij heel veel mensen hier rond met zo'n moderne bril op. Dat was voorheen niet. Nee, dat is niet zo. Dat is even een beetje broodje aapverhaal er tussendoor. Maar de rest is werkelijkheid. Die AI-bril van Google, die mag niet meer in alle ziekenhuizen in Twente. En dus ook bijvoorbeeld hier in de Achterhoek in Doetinchem en Winterswijk. Daar zet je hem wel op dat je denkt, ja, ik doe het gewoon alsof het een echte bril is. Ja, ze gaan het checken en je bent die pineut. Dus ik zou dat geintje niet gaan uithalen. Het laatste nieuws. En meer nieuws volgt natuurlijk later in deze ochtendshow. Onder andere met Bart Meijer om 7:30, 8:30 en 9:30. En ietsje na 8:30, dan is hij er weer, onze weerkoning uit Silvolde, Gerrit Vossers. Stiekem.

zoals ik laatst iemand hoorde zeggen, een relatief onbekend bandje uit Liverpool. John Paul Jones en Ringo, een van de eerste hits die ze trouwens hadden. And Can't Buy Me Love. Hey, goedemorgen, 7:15, ontbijtje erbij. Sterke bak koffie, ik wel. Ik begeleid mijzelf met een sterke bak koffie. Ontbijten doen we later wel. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, als je er vroeger uit je nest moet. Dat je er ook meteen kan ontbijten. Ik neem het altijd mee. Ja, ik ga altijd hier in de studio voor de heren technici. Niet bij het mengpaneel, maar ietsje verderop. Ga ik even lunchen. ontbijten. ik kan dat niet 's ochtends om 5:30 of zo, hoor. Nee, dat lukt me niet. Sterke bak koffie is op dit moment goed. Hey, ik heb hier nog een envelopje liggen. Die was voor mij. Nou, ik ga hem even openen. Ik ga hem even live in de uitzending openen. Ik ben benieuwd wat erin zit. Ach, na 4 jaar krijg ik een loonsverhoging. Dat is leuk, zeg. Hé, hey, bedankt. Was het maar zo. Nee, dat staat er niet in. Nee, wel wat leuks. Dat is voor jou namelijk een gave herfstprijs. Hij is enorm groot. Ja, hij is echt... Het is echt een flinke, hoor. Ja. Een paraplu. Wat? Ja, een paraplu. Want de komende dagen wordt het toch af en toe wat minder weer. Dus zo'n heuse, echte regio 8 paraplu, die zou je kunnen verdienen. Ik zal je er over een 30 minuten alles meer over vertellen. Dus voor 8 weet je er alles over. En dan ben je misschien wel een echte flinke... Er kan een heel gezin onder 1 paraplu. Die gaan we dus weggeven. Even kijken naar het weer. Het wordt een heerlijke dag. Nog wel wat mistig. Wat heijig, een beetje nattig vanochtend. Maar vanmiddag lekker veel zon. En gaatje of 17. En verder een file is er bewonderd. Maar ja, je zal er maar in staan. Op de A12, de Duitse grens naar de hoofdstad van Gelderland. 7,8 kilometer, net opgemeten. Langzaam rijdend verkeer tussen de

beetje een viezige naam van de groep Chemies. En dan moet je ook op een nette manier uitspreken, anders krijg je hele rare taferelen. Chemies, één keer een hit en daarna eigenlijk nooit meer echt zo succesvol als dit fijne liedje. She's... En hij ook, maar vooral She Can't Love You, dat is de titel van het liedje. Hey, check even onze site, regio8.nl, het laatste nieuws, heftig bericht. Eenzijdig ongeval, zaterdagnacht gebeurt in Ruurlo, 1 persoon is daarbij om het leven gekomen. Het volledige verhaal lees je op de site bij Regio 8. Dit is Dan Hartman. No.

0: onderweg naar een mooie zonnige maandag. Nu nog even schemer in de Achterhoek. We beleven het op deze maandagmorgen, de 12e van de 10e. En even dagdromen met dit verder liedje van Ten Hartman, begin jaren 80. I Can Dream About You. Het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers hoor je zo van Bart.
1: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Relaxed?
3: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een kindje van 1 kwam vrijdagmiddag in Ulft vast te zitten in een afgesloten auto, terwijl de wanhopige ouders er buiten stonden. Zowel de brandweer als een bergingsbedrijf snelden toe om hulp te bieden. De berger ontpopte zich tot de held van de dag. Met het juiste gereedschap wist hij het portier binnen 5 seconden open te krijgen. Het kindje kon zo weer snel in de armen van de familie worden gesloten. De brandweer gaf de kleine een traumabeertje om van de schrik te bekomen. Een appartementencomplex in het Duitse Emmerich is vrijdagavond ontruimd na een brand in de kelder. Door de brand kwam rook in het trappenhuis terecht. Meerdere personen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer van Berg werd opgeroepen om de bluswerkzaamheden te ondersteunen en het vuur was dan ook relatief snel onder controle. Waardoor de brand is ontstaan is nog niet bekend. Bij een zwaar eenzijdig ongeluk in Ruurlo is gisterochtend een 32-jarige vrouw uit Borculo om het leven gekomen. Zij zat achter in de auto. 2 andere inzittenden raakten gewond. Het voertuig met de 3 inzittenden botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De identiteit van de 2 gewonden is door de politie nog niet vrijgegeven. Aan de Diepenbroekstraat in Wil heeft gistermiddag een eenzijdig ongeluk plaatsgevonden. Een automobilist wilde uit een parkeervak wegrijden, maar trapte per ongeluk het gaspedaal in plaats van de rem. De auto schoot de weg over, schampte een boom en een muurtje en kwam aan de overkant tot stilstand. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Volgens een 112-verslaggever zou ze een blackout hebben gekregen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Zeg, wat zit er bij jou eigenlijk op vanochtend? Gewoon ouderwets hagelslag of een plakkie kaas? Wat is jouw ontbijt vanochtend in de Achterhoek en de Liemers? Ik ben even benieuwd. Misschien heb je wel een heel spectaculair ontbijt. Dat je zegt, nou Marcel Vermeer, daar heb jij nog nooit van gehoord. En dat is lekker. En ook nog gezond. Nou, kom maar door. Geef het even door via de app 0647470022. En ik heb nog een goede reden om dat appnummer te gebruiken. Namelijk voor een prijs. Ja, we duiken, of we dat dan willen of niet, toch die herfst in met wat natte dagen. En wat is het dan fijn om een flinke, een grote, een mooie, een originele paraplu te hebben. Ja, die kan je krijgen van Regio 8. Met ons eigen logo erop verwerkt, dus dat is extra mooi natuurlijk. Wat moet je daarvoor doen? Nou, niet al te moeilijk. Je moet namelijk iets afmaken. Nou, ik heb een ras echte achterhoeker hier in de studio. Dat is Meindert Bussink. Die hoor je wel vaker in deze ochtendshow voorbij komen. En hij geeft aan wat je voor deze paraplu zou moeten doen. Meindert.
1: Ja, laat maar eens horen waarom Eden Alderbast een grote paraplu wilt winnen. Maak de zin af, met deze paraplu hoef ik nooit meer...
0: Puntje, puntje, puntje. Ja. Met deze paraplu hoef ik nooit meer... Nou, maak de zin gewoon even af. En als je nou hartstikke origineel bent, dan ben je de winnaar van die paraplu die we later deze week dan weg gaan geven. Dus met deze paraplu hoef ik nooit meer... Puntje, puntje, puntje. 0647470022. Je bent hartstikke welkom om even te appen voor die prachtige prijs.

kregen 1985 voor elkaar wat Koos Albers, die ken je waarschijnlijk wel, hè, die Amsterdamse zanger, wat hij toen voor elkaar kreeg in 1984, namelijk 3 platen tegelijkertijd in de hitparade. Bij Springsteen was dat I'm on Fire, Born in the USA en Dancing in the Dark. En Koos Albers deed dat onder andere met, nou ja, we kennen hem allemaal, Ik verscheurde je foto. Ja, en die andere die zitten niet zo in mijn hoofd, maar die kunnen we even gaan opzoeken natuurlijk. En misschien straks nog wel een liedje van hem draaien. Ach, gezellig, tijdens een bakje koffie. Hey, het gaat ontzettend goed. Ik kopte net in om een hele, hele grote paraplu te winnen. Bij Regio 8, dan moet je even een zin afmaken. En dat is leuk, dat deden we vroeger al bij de krant. Hè. Dan moest je een slogan afmaken. Ik vond dat altijd wel geinig om te doen. Ik heb ook een aantal keren wat gewonnen. Hartstikke leuke prijs. Nou, dit is dus een originele paraplu van Regio 8. Zo'n hele groot. Met deze paraplu hoef ik nooit meer... Nou, die moet je dus even afmaken. Zinnen die binnenkwamen, onder andere van... Eens even kijken. Deze is van Joey. Joey, goedemorgen, man. Met deze paraplu hoef ik nooit meer bang te zijn... om een douche van buiten te krijgen. Heel origineel. Jazeker. Erik zegt, dan krieg ik tenminste geen... natte pokkel meer. En Mark zegt, met deze paraplu hoef ik nooit meer het weerbericht van Gerrit te geloven. Jij durft. Ja, jij durft. Dat geloven we wel. Gerrit is het trouwens. Gerrit Vossels uit Silvold, 8:30. Met

0: helemaal zin in?
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
7: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
8: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. Met de Kind Eerstwet willen de D66-Kamerleden kinderen binnen 48 uur kunnen helpen zonder dat ze telkens hun verhaal moeten doen. Kinderen kunnen straks worden gehoord zonder toestemming van ouders, als die mogelijk betrokken zijn bij de mishandeling. Nu is voor elk contact met het kind eerst toestemming van ouders of voogden nodig. De omstreden reclamespotjes van president Donald Trump zijn door een rechter van de buis gehaald. De reclames in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen zijn met belastinggeld betaald en dat mag niet. De zaak was aangespannen door burgerrechtenbeweging Common Cause. De rechter verbood de reclamespotjes verder uit te zenden. Het is nog onduidelijk of Trump het gebruikte budget terugstort. Rusland bemoeide zich 10 jaar geleden met het Brexit-referendum. Dat heeft de Britse premier Burnham bevestigd in een politieke podcast. Kort nadat Burnham in juli aantrad, stelde hij in Downing Street de vraag of er in 2016 Russische inmenging was bij het referendum om uit de EU te stappen. Het antwoord was ja, details gaf hij niet. Rusland verspreidde volgens Burnham ook desinformatie bij de recente Duitse en Franse verkiezingen. Hij noemt Rusland onze vijanden en hoopt dat kiezers inzien dat politieke onrust wordt aangespoord door de Russen. 2 doden en 2 gewonden bij een frontale botsing tussen 2 personenauto's op de N233 bij het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur gisteravond. De dodelijke slachtoffers zijn de bestuurders van beide auto's. 2 inzittenden zijn zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. 1 van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. Van de andere kwam door de klap de hele motor op straat te liggen. De N233 tussen de A15 en Kesteren blijft voorlopig dicht. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
12: AR staat voor Agroniek Rijnvallei en kijkt met optimisme naar de toekomst. En begrijpt dat huidige bedreigingen de kansen van morgen zijn. Als coöperatie staat AR naast agrarische ondernemers. Delen hun belangen en faciliteren hun groei. Met expertise en snel handelen bieden we de sector ook in de Achterhoek perspectief. Wat de toekomst ook brengt, AR is er klaar voor. Kijk ook eens op arwebshop.nl.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: anders doet.
1: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Hey, goedemorgen, onderweg naar echt een prachtige, ja, inmiddels herfstdag moeten we zeggen. Maar het voelt een beetje als nazomer. Gaat je op 18 vanmiddag op deze maandag. En tussen nu en 10 uur nog.

0: Terwijl de zon achter de huizen omhoog kruipt, is dit de ochtendshow bij Regio 8, het laatste liedje van Alex Rowan. En dat is een fijn liedje, het heet Emerald Eyes. Maandagmorgen, goedemorgen.
1: Begin je dag goed.
0: Ik kreeg net een berichtje van Agnes van Ophuizen uit Doetinchem. Agnes, goedemorgen. Ze zegt, joh, Marcel van Meer, ik weet nog wel een lekker Achterhoekse ontbijtje. Je had het over een broodje kaas. Een broodje met hagelslag kan allemaal lekker zijn. Maar weet je wat nou typisch Achterhoekse is, zegt Agnes? Nou, daar komt-ie hoor. Ze zijn wel pittig. Ja, op de ochtend. Je neemt een sneetje roggebrood. Dat is toch wel heel bescheiden, hè? Een sneetje roggebrood. Met karnemelkse pap erbij. Oh, is dat lekker, jongens? Karnemelkse pap? Ik moest dat vroeger, ik weet nog wel, moest ik dat dan... ik was 8 jaar oud en ik moest het eten. Ik vond het verschrikkelijk. Ik had een karnemelkse pap, maar misschien heeft het ook met het klaarmaken te maken. Hè? Dat je het net wat lekkerder kan klaarmaken. Dus een snee roggebrood met karnemelkse pap. En in de winter komt er dan worstenbrood bij of bloedbrood met grote stukken spek erin. Ja, ik heb het nog steeds over een ontbijtje in de Achterhoek. Nou, dankjewel Agnes uit Doetinchem. En voor het meedenken, ja, ik weet niet of ik aan dit ontbijtje moet gaan beginnen. Als ik daar nu aan ga beginnen, ik weet niet wanneer ik ermee klaar ben. En ik moet ook nog programma doen, dus... Maar dankjewel voor het meedenken. Dit is Laura Bennington. Oh.

Hele hippe muziek van Kygo samen met een goede vriend, dat is Max. En het liedje, dat zal je wat duidelijk zijn, want de titel kwam 92 keer voorbij. Ja, ik heb even zitten tellen. Dat is ook overdreven in een liedje, hè? 92 keer de titel zingen. Take Me Back. 8 uur 18 onderweg op een bijna zonnige maandag. Die zon moet er nog even goed doorheen komen, maar het wordt lekker. Ik zal eens even kijken voor je. Staan er nog files op de A12? Alles even verversen, heb je echt de laatste update die je van me krijgt. Een file op de A12 Duitse grens naar Arnhem. 6,5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de afrit Beek en Duiven. Verder op de A18, nee, daar kan je lekker doorrijden. Dus dat is mooi om te weten. Hey, en we hebben nog een prachtige actie hier. Want vandaag is het dan weliswaar mooi weer. Maar er komen ook weer regendagen aan. Dus een paraplu kan dan wel heel anders zijn. En zo eentje waar je gezellig met z'n allen onder kan staan. Als heel gezin of een paar collega's. Van je werk is altijd mooi. Eén hele grote paraplu van Regio 8. Met het originele logo van de omroep erop. Nou, wie wil dat nou niet hebben? Je moet even blijven luisteren, want er zijn al veel reacties op binnengekomen op die paraplu. Wat je daarvoor moet doen, dat vertel ik je nog voor 8:30 in deze ochtend.

van U2. Dat is wel grappig, ik had het net over een ontbijtje. Een Achterhoeks ontbijtje, een snee roggebrood met karnemelkse pap. Ik moet er zelf niet aan denken, maar dat schijnt typisch Achterhoeks te zijn. En dan in de winter dik je dat nog even aan met lekker worstenbrood of bloedbrood. En er komen al gelijk vragen van luisteraars die zeggen van, wat is bloedbrood? Volgens mij is dat gewoon bloedworst. Ja, ja, ja, bloedworst. Oh. Ik ken ook mensen die vinden dat heerlijk. Oh, lekker. Die kijken al uit naar de winter vanwege bloedworst dat er gegeten kan worden. Ja. Een Achterhoeks ontbijtje. Heb je een ander voorstel wat lekker is in de ochtend? Stuur het maar even door. 06-4747-0022. Zo direct word je bijgepraat over het allerlaatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers door Bart Meijer. En direct aansluitend het weerbericht met Gerrit Vossers uit Silvolde.

0: First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een appartementencomplex in de Duitse Emmerich is vrijdagavond ontruimd na een brand in de kelder. Door de brand kwam rook in het trappenhuis terecht. Meerdere personen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer van Berg werd opgeroepen om de bluswerkzaamheden te ondersteunen. En het vuur was dan ook relatief snel onder controle. Waardoor de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Bij een zwaar eenzijdig ongeluk in Ruurlo is gisterochtend een 32-jarige vrouw uit Borculo om het leven gekomen. Zij zat achter in de auto. Twee andere inzittenden raakten gewond. Het voertuig met de drie inzittenden botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De identiteit van de twee gewonden is door de politie nog niet vrijgegeven. Een kindje van 1 kwam vrijdagmiddag in Ulft vast te zitten in een afgesloten auto, terwijl de wanhopige ouders er buiten stonden. Zowel de brandweer als een bergingsbedrijf snelden toe om hulp te bieden. De berger ontpopte zich tot de held van de dag. Met het juiste gereedschap wist hij het portier binnen 5 seconden open te krijgen. Het kindje kon zo weer snel in de armen van de familie worden gesloten. De brandweer gaf de kleine een traumabeertje om van de schrik te bekomen. Aan de Diepenbroekstraat in Wil heeft gistermiddag een eenzijdig ongeluk plaatsgevonden. Een automobiliste wilde uit een parkeervak wegrijden, maar trapte per ongeluk het gaspedaal in plaats van de rem. De auto schoot de weg over, schampte een boom en een muurtje en kwam aan de overkant tot stilstand. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Volgens een 112-verslaggever zou ze een blackout hebben gekregen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
10: Oké, dankjewel Bart Meijer. Hij is om 9:30 weer terug voor een update.

0: het is de man die op maandagmorgen net zo enthousiast klinkt als op vrijdagmiddag. Gerrit, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoor eens wat een enthousiasme. Wat was het hoogtepunt van jouw weekend?
1: Het hoogtepunt? Nou ja, we hebben eigenlijk meer een dieptepunt gehad, want onze hond is overleden.
0: Ach jongen, wat heftig.
1: Ja, nou ja, hij was 17 jaar, dus zij was 17 jaar. Dus,
0: dat is een topleeftijd voor een hond. Wat was het voor soort?
1: Een Jack Russell.
0: Een Jack Russell, ach wat lief.
1: Ja. Ja.
0: Noem even de naam van het hondje.
1: Diesel.
0: Diesel. Nou, we denken even allemaal aan Diesel. Wat een moeilijke dag voor je. Lijkt me toch lastig na 17 jaar. Verdrietig, jongens.
1: Nou ja, dat is wel een heel stuk uit je leven natuurlijk, zo'n hond.
0: Ja, zeker.
1: En vooral voor de kinderen en de kleinkinderen was het natuurlijk ook wel bijzonder. En die zijn er helemaal mee opgegroeid. Ja. Ja,
0: en dan kijken we naar buiten. Wordt het een stralende dag? Misschien kan dat nog een beetje goed maken.
1: Ja, nou ja. Nou ja, het hoort ook bij het leven. Maar het weer hoort ook bij het leven. En ik moet zeggen, het weekend, dat was qua temperatuur mocht het soms wel zo zijn. Vooral de zondag was wat minder. Zaterdag hadden we nog wel redelijk weer in de Achterhoek. Maar komende weken ziet het toch wel weer prachtig uit, ook qua temperatuur. Een paar dipjes hebben we wel, en daar kom ik zo dadelijk nog even op terug. Maar misschien is het eerste dipje wel de afgelopen nacht, want het was behoorlijk fris. Ik had, op dit moment is de temperatuur nog 5 graden. En geloof je niet als je zo naar buiten kijkt, want de zon is er volop bij, maar het is toch echt 5 graden. En in het zuiden van het land, daar waren flinke opklaringen. En daar is op uitgebreide schaal, was daar al vorst aan de grond, tot min 2 graden op 10 centimeter. Dus dat is alweer een groot verschil. En de komende tijd moeten we daar ook wel rekening mee houden. Al zal het eerst de komende week nog niet zo zijn, maar op langere termijn worden de nachten wel weer wat kouder. Maar vandaag een prima dag voor de boeg met flink wat zon. We hebben wel wat stapelwolken vanmiddag, maar het blijft verder droog. En de wind is matig uit het zuiden. En dan zal de temperatuur oplopen naar 16 tot 17 graden. Dus de gang die komt er vandaag weer aardig in. En vanavond dan hebben we weer flinke opklaringen. Koelt het ook wel redelijk af, maar later in de avond en zeker komende nacht, dan is er wat meer bewolking. En dan kan er wat lichte regen of een enkel buitje vallen, maar de meeste plaatsen altijd wel droog. Maar die bewolking zorgt ervoor dat het niet zo koud wordt met 8 tot 10 graden als minimumtemperatuur. Ja, en dan hebben we de dinsdag. Dat is qua weerbeeld misschien wel de minste in deze paar dagen. Want dan hebben we met veel bewolking te maken. Weinig of geen zon. En de ochtend verloopt dan nog wel droog. Maar in de middag moeten we rekening houden met wat lichte regen of wat buitjes. Temperatuur komt nog wel uit op 17 en 18 graden. Dat heeft te maken met de wind die dan nog zeker zuidwestelijk is. En matig, waardoor de temperatuur nog zo hoog op kan lopen. Vanaf woensdag hebben we toch wel wat beter weer, want woensdag hebben we flink wat zon. En zo zal het ook op de donderdag zijn, dat de zon ook geregeld zal schijnen en de temperaturen beide dagen oplopen naar 18 tot 20 graden. Nou, dat zijn best wel hoge temperaturen als je rekent dat normaal 15, 16 graden is voor deze tijd van het jaar. Nou, vrijdag begint dan ook met zon. Later wel wat regen met een graad of 17. En in het weekend, ja, dan hebben we toch wel weer meer droge periode dan natter. Het lijkt allemaal wat zonniger weer te gaan worden. En temperaturen die komen uit op 16 tot 17 graden in het weekend. Dus op zich geen verkeerd weer de komende tijd. Ik zei, het wordt kouder. Dat zal na het volgend weekend pas gebeuren. Komt een nieuw hoogdrukgebied in de stijgers. Gaat de wind om naar het oosten. En dan komt er wel koudere lucht naar ons toe. Maar zover is het niet. Vandaar, deze week is het vooral misschien wel de week van de kleding.
0: Van de kleding, ja, oké. Okay. En volgende week is trouwens vakantie voor heel veel mensen hier in de regio.
1: Ja, dan krijg je standvastig weer, maar wel ietsjes kouder.
0: Ietsje vreemd. Ja. Ook de kleding, waarom zeg jij trouwens de week van de kleding? Betekent dat korte broeken en, en t-shirts en daarna een truitje?
1: Ja, 's morgens lange boks aan omdat het nog zo koud is. En dan na het koffie drinken, dan kun je al voorzichtig korte broek aan doen. En dan later in de avond nog weer even naar boven kijken of er geen paraplu nodig is. Dus van alles wat.
0: Ik denk dat ik van de week mijn koffer mee ga nemen. Dan begin ik bij echt wollen ondergoed. En daarna dan ga je een beetje strippen. Hè? Om 10 uur dan ga je hier met prachtig weer de deur uit. Goed, prettig. Goed, straks om 17:30 ben je weer uitgebreid te horen bij Veerle. Nu het nog kan, want we gaan afscheid nemen van de... En natuurlijk ook straks om 9:30 nog even in het kort. Hey, geniet van je maandag.
2: Goed gaan.

heerlijk, hè, die tongval uit Limburg. En als je heel goed luistert, dan hoor je ook wel iets Duits erin. Ja, ja, ja. Het is het liedje van de Janse Bach Band. En solliciteren uit de tijd dat het met de economie in Nederland toch wat minder ging dan tegenwoordig. Er zijn veel mensen die op dat moment ook klagen over de economie, maar begin jaren 80, jongens. Hoge werkloosheid. En toen dachten deze gasten van de Janse Bach Band, daar gaan wij op inspringen, we gaan een liedje maken. Nou, het scoorde ook behoorlijk goed. Weet je wat ook goed scoort? Dat zijn de ontbijtjes die ik hier binnenkrijg. De Achterhoekse ontbijtjes. Ik stelde de vraag, nou, wat is nou lekker? Kijk, je kan natuurlijk een broodje kaas eten en een kopje thee. En hartstikke lekker allemaal. Maar een keer wat anders uit de Achterhoek. Ik kreeg net al iets met spek en zo voorhanden. En dit is van, eens even kijken, van Agnes, Ingrid, Joyce. Allemaal dames die dit sturen. Wat is een typisch Achterhoeks ontbijt? Balkenbrei. Nou, ik weet niet of het typisch Achterhoeks is, want ik ken het ook uit Brabant, daar ben ik dan opgegroeid. Uit Gelderland, Overijssel en Brabant, inderdaad, daar komt het vandaan. En als je die kent, ga ik nu vertellen waar balkenbrei uit bestaat. Heb je een sterke maag? Komt-ie! Oké. Okay. Het is slachtafval van een varken, zoals de kop, spek, lever en organen. Gekookt in bouillon. Smakelijk eten. Dat is balkenbrei, maar het is wel op zich lekker. Lekker gekruid en zo, dus maar om dat nou op de vroege ochtend te gaan eten. Ah, dankjewel jongens voor het doorgeven. Ik heb het tot dat je massaal reageren hierop. Heb je nog een ontbijtstip? Laat het weten. Stuur het door naar 06 47 47 0022.

Na 40 jaar is het liedje te horen in heel veel stadions. Vooral tijdens de rust als achtergrond en even meedijnen. Dat je denkt, mag er een ander liedje worden opgezet? En toch blijft die stiekem wel lekker natuurlijk. Het is de Dire Straits song, A Walk of Life. Hey, gefeliciteerd aan alle supporters en zeker aan de spelers van het mannenteam van de Graafschap. Gelukkig geklommen van plek 19 naar 16 in de keukenkampioendivisie. Ja, ja, we kijken lekker naar boven. Onderweg naar plek nummer 13. Misschien wel naar de volgende wedstrijd. Zou zomaar kunnen, want ze zitten aardig dicht op elkaar. Tot aan nummer 10, tot aan Vitesse. Dat scheelt maar 5 punten. Dus maar wie weet, bij de volgende wedstrijd. De Superboeren.

0: Ja, volg altijd, als het even kan, gewoon je gevoel in alles wat je doet. Veel slaan van Sam Jeu, een lekkere nedere pop. Hij staat hier, en het is een flinke jongen. Het is de regio 8 paraplu, daar kan een heel gezin onder. Het lijkt wel een parasol, en toch is het een echte herfst-winter paraplu. Je kan hem verdienen, zo'n grote, met het logo van regio 8 erop. Ja, zeker, als je die wil winnen, moet je even de volgende zin afmaken. Eigenlijk heel simpel. Luister naar Meindert Bussink, hij doet het op zijn Achterhoeks.
1: Ja, loop maar zeuren waarom Eden Alder Bast een grote paraplu wilt winnen. En maak deze zin af. Met een paraplu hoef ik nooit meer...
0: Puntje, puntje, puntje. Stuur je reactie.

0: Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram. 1 plus 1 gratis. Alle Unox soep en zak. 1 plus 1 gratis. En alle Douwe Egberts, Senseo of Loor. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Reclame die niemand ziet? Die maken we niet. Al meer dan 40 jaar maken cd-reclame bedrijven zichtbaar. Van kleine sticker tot complete lichtreclame. Van ontwerp tot montage. cdreclame.nl. Uw reclame, onze kunst.
0: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it!
4: Voor die 2

0: Speelbewust 18+.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Waar zal die ringsregeling? Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
5: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
6: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De opperbevelhebber van de NAVO wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. De speech van NAVO-generaal Greenwich komt op een spannend moment. Zogeheten hybride aanvallen komen geregeld voor, vermoedelijk in opdracht van de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. Met de Kind Eerstwet willen de D66-Kamerleden kinderen binnen 48 uur kunnen helpen zonder dat ze telkens hun verhaal moeten doen. Kinderen kunnen straks worden gehoord zonder toestemming van ouders als die mogelijk betrokken zijn bij de mishandeling. Nu is voor elk contact met het kind eerst toestemming van ouders of voogden nodig. Saoedi-Arabië heeft een jemenitische Houthi-raket neergehaald. Het voorbije weekend vielen de Houthis de vliegvelden van Riyadh en Dammam aan, met zeker 14 doden en honderden gewonden tot gevolg. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken ziet een verdere escalatie in een regio die sowieso al zwaar onder druk staat. Nederland is in elk geval solidair met Saoedi-Arabië. Ook de Amerikanen zouden willen helpen met aanvallen op jemenitische Houthis. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
14: Shape the future with confidence. EY.
15: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
0: Slecht plan.
17: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
0: Goed plan, Zonneplan.
16: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.

Als je ooit de gedachte krijgt om een eigen kroeg te beginnen en je zoekt nog een leuke naam, denk even na over de titel van dit liedje, wat dan boven de deur staat. Something happened on the way to heaven. En jij gaat een biertje happen. Nou, op zich wel lachen. Een oude vriend van me die kwam laatst met die gedachte. Ik denk, nou, als je erover nadenkt, is het wel een grappige titel. En een tekst voor een kroeg. Something happened on the way to heaven. Dit is Regio 8. Goedemorgen. En overal wordt er geluisterd. Niet alleen in de Achterhoek en de Liemers. Ik kreeg net van Julian uit Groningen een berichtje. Hij zegt, ik ben student. Ik zit op mijn kamer hier. En ik heb zitten scrollen. En ik kom uit bij jullie. Wat een leuke show. Nou, dankjewel jongen. In Groningen. En dit is speciaal voor harde werkers aan het nieuwe ziekenhuis in Doetinchem. Ja, volgend jaar wordt het geopend in juni. En daar, ook daar staat de radio aan op Regio 8. Goedemorgen, prachtige zonnige dag. En dan deze plaat op de radio voor jullie. Op 94.7 de Boswachters en het Bananenlied.

0: Ja, toegegeven, je loopt dan niet snel de Polonaise mee. Maar het is wel een lekkere saus. Een lekkere saus. En een lekkere sound ook dat natuurlijk van Skunk Nancy. Is even bellen met een taxichauffeur in de regio. Ja, daar is die. Zo, je slaat bijna over met je stem.
1: Ja, ik ben een beetje verkouden.
0: Ben je een beetje verkouden? Zeg, heb jij de radio nog keihard aanstaan of zijn het heel veel mensen in jouw taxi?
1: Nee, ik ben wel zachter.
0: Ik was even iets klaar. Ja, er zit wat vertraging dan op de lijnen, dan hoor je jezelf terug. Ik weet nog wel, vroeger had Ted de Braak, voor de mensen die man nog kennen. Die had een show bij de NCRV en er zat ook zo'n spelletje in. En dan hoorde je jezelf ook met vertraging terug. Ik heb dat later ook in de radiostudio dus nog wel eens uitgeprobeerd. Het is heel irritant. Het is vandaar. Oké, okay, hoe is het op deze maandagmorgen?
1: Ja, hartstikke mooi.
0: Ja, lekker man.
1: Zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Ja. Die poppetjes die komen maar gauw.
0: Ja, dat zeiden de Teletubbies, Heini. Ik weet niet of je het weet, maar dat zijn teksten van de Teletubbies. Ja. Ik wil trouwens iedereen even bedanken die de afgelopen, zelfs ook nog dagen, mij berichtjes hebben gestuurd. Ik had het vrijdag over een ongeluk dat ik afgelopen donderdag had. Na afloop van de ochtendshow op de A18, hartstikke heftig. Ik was ontzettend happy dat ik dat vrijdagmorgen nog kon zijn. En ook hier kon zijn. Iemand van de ambulance zei van, joh, ga nou maar gewoon zo snel mogelijk achter het stuur zitten als het enigszins gaat. Nou, dat heb ik dus vrijdagmorgen gedaan. En ik heb het verhaal verteld op de radio. Ik heb zoveel reacties gekregen. Zo geweldig. Nou, iedereen dankjewel die dat heeft gehoord. En wat betreft het wegdek. Wat zeg je?
1: Je verdient het ook.
0: Ja, nou, dank je. Nou, wat betreft het wegdek waar je wel gewoon lekker door kan rijden. Waar is dat? En waar kan je vooral niet doorrijden? Waar zijn de problemen?
1: Op dit moment zijn eigenlijk, zoveel ik nu gezien heb, niet veel problemen. Er zijn alleen een klein beetje verkeersminder op de Varsseveldseweg. Dat is van Doetinchem richting Westendorp.
0: Varsseveldseweg, ja. Ik herhaal je even, want je hebt echt een hele beroerde telefoonverbinding. Goh, wat erg. Die slecht. Ja, goed. Ja.
1: Oh, wacht. Ik denk dat het al weet.
0: Ja, nieuwe batterijen, nieuwe telefoon. Hij pakt nu een andere telefoon.
1: Nee, ik denk dat het nu beter wordt.
0: Ja.
1: Net alsof je bij de geluid, dan hoor je me beter.
0: Ja, dus net alsof we bij de oorarts zitten. Is het nu beter? Nou, het is ietsje beter. Niet zo heel veel, hoor, Heini. Maar maak je verhaal even af.
1: Maar het is de Varsseveldseweg. Het is ter hoogte van Doetinchem richting Westendorp. Daar hebben ze enigszins een klein beetje verkeershinder. Zij zijn namelijk aan de zijkant bezig met klinkers aan het leggen. Dus een klein beetje verkeershinder. Maar voor de rest, in de hoofdstraat in Kilder.
0: In Kilder, ja. Ik zou bijna willen zeggen, zullen we dat maar niet meer noemen, want daar zijn ze al zo lang mee bezig. Willen ze nog wel dat er mensen over die weg gaan rijden, denk ik dan. Maar nee, goed, ze zijn druk bezig met volgens mij leidingen. En dat is een lang werk.
1: Leidingen
0: natuurlijk.
1: En bekabeling voor alle huizen, zeg maar.
0: Ja, een kabeltje gaat meestal richting een huis. Dat klopt.
1: Ja.
0: Neem nog een slokje water, want ik geloof dat die verkoudheid toeslaat. Dus rustig aan. En dan wens ik jou een hele fijne dag en tot morgen, man.
1: Ja. Insgelijk. Hoi, hoi.
0: Hoi. De altijd actieve, energievolle en positieve Heini, taxichauffeur. Dit is de nieuwe single van Morgan Wallen voor je.

0: De helft van de zeer bekende groep 10cc zijn deze mannen, Cudley & Cream. En ze scoorden ook als duo een aardig grote hit. Een wereldhit zelfs, 1979. En een Englishman in New York. Zo direct het weer met Gerrit uit Zilvolde. En het laatste nieuws met Bart Meijer uit de Achterhoek en de Liemers.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus, mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
3: & Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
5: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De werkzaamheden aan de Heelweg zijn vrijdag 9 oktober feestelijk afgetrapt. Omwonenden, leden van de werkgroep Grensbeleving, aannemer Düsseldorp en vertegenwoordigers van de gemeente Aalten en de stad Bocholt kwamen samen voor het symbolische startsein. De Heelweg, of in het Duits de Heilweg, is een bijzondere straat en ligt deels in Nederland en deels in Duitsland. Vanwege de unieke situatie trekken de gemeente Aalten en de Duitse Bocholt samen op bij de herinrichting van de straat. Aan de Diepenbroekstraat in Wiel heeft gistermiddag een eenzijdig ongeluk plaatsgevonden. Een automobilist wilde uit een parkeervak wegrijden, maar trapte per ongeluk het gaspedaal in plaats van de rem. De auto schoot de weg over, schampte een boom en een muurtje en kwam aan de overkant tot stilstand. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Volgens een 112-verslaggever zou ze een blackout hebben gekregen. Een kindje van 1 kwam vrijdagmiddag in Ulft vast te zitten in een afgesloten auto, terwijl de wanhopige ouders er buiten stonden. Zowel de brandweer als een bergingsbedrijf snelden toe om hulp te bieden. De berger ontpopte zich tot de held van de dag. Met het juiste gereedschap wist hij het portier binnen 5 seconden open te krijgen. Het kindje kon zo weer snel in de armen van de familie worden gesloten. De brandweer gaf de kleine een traumabeertje om van de schrik te bekomen. Bij een zwaar eenzijdig ongeluk in Ruurlo is gisterochtend een 32-jarige vrouw uit Borculo om het leven gekomen. Zij zat achter in de auto. 2 andere inzittenden raakten gewond. Het voertuig met de 3 inzittenden botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De identiteit van de 2 gewonden is door de politie nog niet vrijgegeven. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
11: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
12: Vandaag hebben we een prima dag voor de boeg met zonnige perioden. Er zijn wel wat wolkvelden, maar het blijft droog. De wind is matig uit het zuiden en de temperatuur loopt op naar 16 tot 17 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Later in de nacht neemt de bewolking weer wat toe. Kan er een spatje regen vallen. Temperaturen liggen rond de 9 tot 10 graden. Maar de dinsdag ziet er ook weer prima uit. Er is bewolking aanwezig. De zon die zullen we niet zo heel veel zien, maar het blijft in ieder geval wel droog lange tijd. Pas in de namiddag volgt er wat lichte regen of een buitje. Maar voor die tijd zal de temperatuur nog oplopen naar 18 tot lokaal 19 graden. Woensdag en donderdag worden weer een paar droge dagen met flink wat zon en temperaturen van 18 tot 20 graden.

0: jaren 70. Jimmy Gilstrap en Swing Your Daddy. Goedemorgen.
1: Regio 8.
0: Het is inmiddels 9 uur 38. Vanmiddag hoor je Veerle met haar show tussen 3 en 6 uur. En het jongerenprogramma Get a Quip vanuit Doetinchem straks van 12 tot 2. En nu heb ik het laatste nieuws voor je. De potsmaat in Doesburg woedt op dit moment brand in een woonhuis. Vanwege de rookontwikkeling is overgestapt naar niveau grip 1. Dat is de hoogste eigenlijk die je kan bedenken bij de brandweer. Vlak voor 8:30 kreeg de brandweer de melding van een brand binnen in een woning aan die potsmaat in Doesburg. De brandweer is met veel materieel uitgerukt om het vuur onder controle te krijgen. Bij de brand zijn meerdere huizen betrokken. De brandweer vermoedt dat de brand is overgeslagen van een hoekhuis naar een aangrenzende woning. Volgens een 112-verslaggever sloegen bij de hoekwoning de vlammen ook uit het dak. Ook bij een woning ernaast komt rook uit het dak. De omgeving is ontruimd daar in Doesburg.

0: Dat is voor de mensen die nog twijfelden. Ik denk, laat het even twee keer horen. Hey, goedemorgen. Regio 8 met het laatste nieuws voor je. Dat vind je natuurlijk altijd op onze site. Dat is regio8.nl. Zo direct ook meer nieuws van onze collega's van Achterhoeknieuws.nl. Daarvoor hoor je Meindert Bussink. Hij komt even langs hier in de Ulft. De editie voor maandag 12 oktober.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers. ACDC, Sherry, bakske vol met stroop. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: al die commerciële zenders op televisie, al vanwege de jaren 90. En ook het groeiende internet, de 90s. En dit, ja, dit is toch wel een typisch liedje uit die tijd. Van I'm People en Moving On Up. Op de valreep van deze ochtendshow voor maandag 12 oktober is hij er weer. Redacteur Meindert Bussink. Hij is redacteur bij Achterhoeknieuws.nl. En daar praat je nu even bij over die site. Goedemorgen, Meindert.
1: Ja, goedemorgen. Ja, we beginnen zoeuwend, want sinds kort staat er een grote blaashal op het voetbalterrein van RKZ VC. De hal is een tijdelijke sportaccommodatie waar de drie binnensportverenigingen uit Zeeuwend hun sport kunnen beoefenen. Vrijdag 9 oktober werd de blaashal officieel geopend en werd ook de naam bekendgemaakt. De Zeeuwentenaren die mochten de afgelopen tijd meedenken over een geschikte naam en de keuze viel op het Zwende. Een naam die verwijst naar een oude schrijfwijze van Zeeuwend en naar de historie van het dorp. Het logo symboliseert dorpsbewoners die bewegen en met elkaar in verbinding staan. Zo heeft de correspondent Dines Quist deze week in onze krant De Elna. Is ook online te lezen op achterhoeknieuws.nl/sport. En dan gewoon even naar Dinxperlo, want de afgelopen week waren er wat bewegingen gaande op het terrein van het door de gemeente gesloten afvalbedrijf Complexie BV aan de Helmkamp. Omwonenden en bedrijven die zijn daarover geïnformeerd. In tegenstelling tot wat veel mensen dachten, werd er nog geen begin gemaakt met het opruimen en afvoeren van het afval. Zo heeft de correspondent Iris Jansen deze week in onze krant De Band. Dat is ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl. En dan nog eventjes naar Ulft. Want vorige week waren er weer wat cijfers naar buiten gekomen voor de DRU. En ik dook afgelopen weekend in de cijfers. Financiële gevolgen van de problemen die kunnen oplopen volgens wethouder Marco Benning tot circa 2,5 miljoen euro. Het college vraagt de gemeenteraad om 573.000 euro aanvullende subsidie om de stichting dit jaar nog overeind te houden. Daarnaast verwacht Benning dat de Bank Nederlandse Gemeente eind dit jaar waarschijnlijk een gemeentelijke garantie van 6 ton zal aanspreken. Hoeveel subsidie en investeringen daarna nog nodig zijn, is niet bekend. Uitgebreid verhaal met alle cijfers komt deze week in onze krant De Gelderse Post en is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/politiek. Dat was weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen. Yo.
0: Yo, tot morgen, man. Mijn adressing voor achterhoeknieuws.nl. Morgen ook een nieuwe ochtendje vanaf 7 uur. Dus, dan spreek ik je zeker weer. Daar ga ik wel van uit. Ja, precies. En vanmiddag Veerle om 3 uur. En om 12 uur het jongerenprogramma Get Equip. Geniet van een prachtige, stralende zonnige maand.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1,69 euro. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: In de Achterhoek regelen we het samen.
11: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt. En altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
12: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
13: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
14: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
15: we doen nog veel meer!
14: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij, de expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
16: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
17: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Dierentuinen moeten zoveel mogelijk vernieuwen, vindt staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn. Sommige dierentuinen voldoen niet aan de huidige regels, omdat hun vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven en ze alles op hun beloop kunnen laten. Dierentuinen die niet meegaan met nieuwe inzichten over dierenwelzijn moeten straks harder kunnen worden aangepakt. Erkens wil het meteen ook makkelijker maken voor dierentuinen die willen investeren in betere verblijven. Een grote brand heeft in de Franse hoofdstad Parijs de oudste overdekte markt in de as gelegd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het vuur ontstond vannacht rond 3 uur en breidde zich razendsnel uit over het hele terrein. Omliggende woningen bleven gespaard. De Marché des Enfants Rouges bestaat al sinds 1615 en is nog steeds in gebruik. De markt en de buurt zijn vernoemd naar een weeshuis dat er in de 17e en 18e eeuw stond. NAVO-generaal Grinchwich wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. Een eventuele aanval op een NAVO-lidstaat blijft niet zonder gevolg, is de boodschap. De speech van de opperbevelhebber van de NAVO komt op een spannend moment. Geregeld komen er hybride aanvallen voor, vermoedelijk door de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maximaal vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei! live happy.
1: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
18: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
4: M-Line is 25 jaar. En wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
15: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
19: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
1: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
2: Allsafe geeft ruimte.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
8: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
7: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
9: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
10: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
11: En, heb je de klus?
12: Nee man, dat ging niet door. De andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
11: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
12: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
11: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
13: Regio 8 Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een appartementencomplex in de Duitse Emmerich is vrijdagavond ontruimd na een brand in de kelder. Door de brand kwam rook in het trappenhuis terecht. Meerdere personen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer van Berg werd opgeroepen om de bluswerkzaamheden te ondersteunen. En het vuur was dan ook relatief snel onder controle. Waardoor de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Een kindje van 1 kwam vrijdagmiddag in Ulft vast te zitten in een afgesloten auto, terwijl de wanhopige ouders er buiten stonden. Zowel de brandweer als een bergingsbedrijf snelden toe om hulp te bieden. De berger ontpopte zich tot de held van de dag. Met het juiste gereedschap wist hij het portier binnen 5 seconden open te krijgen. Het kindje kon zo weer snel in de armen van de familie worden gesloten. De brandweer gaf de kleine een traumabeertje om van de schrik te bekomen. Bij een zwaar eenzijdig ongeluk in Ruurlo is gisterochtend een 32-jarige vrouw uit Borculo om het leven gekomen. Zij zat achter in de auto. 2 andere inzittenden raakten gewond. Het voertuig met de 3 inzittenden botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De identiteit van de 2 gewonden is door de politie nog niet vrijgegeven. Aan de Diepebroekstraat in Wil heeft gistermiddag een eenzijdig ongeluk plaatsgevonden. Een automobiliste wilde uit een parkeervak wegrijden, maar trapte per ongeluk het gaspedaal in plaats van de rem. De auto schoot de weg over, schampte een boom en een muurtje en kwam aan de overkant tot stilstand. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Volgens een 112-verslaggever zou ze een blackout hebben gekregen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: smaakt naar meer.
1: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
2: De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
3: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of vis en fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbieding.

0: voordeel.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
5: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
4: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
5: Wow.
6: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Dierentuinen moeten zoveel mogelijk vernieuwen, vindt staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn. Sommige dierentuinen voldoen niet aan de huidige regels, omdat hun vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven en ze alles op hun beloop kunnen laten. Dierentuinen die niet meegaan met nieuwe inzichten over dierenwelzijn moeten straks harder kunnen worden aangepakt. Erkens wil het meteen ook makkelijker maken voor dierentuinen die willen investeren in betere verblijven. Een grote brand heeft in de Franse hoofdstad Parijs de oudste overdekte markt in de as gelegd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het vuur ontstond vannacht rond 3 uur en breidde zich razendsnel uit over het hele terrein. Omliggende woningen bleven gespaard. De Marché des Enfants Rouges bestaat al sinds 1615 en is nog steeds in gebruik. De markt en de buurt zijn vernoemd naar een weeshuis dat er in de 17e en 18e eeuw stond. NAVO-generaal Grinchwich wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. Een eventuele aanval op een NAVO-lidstaat blijft niet zonder gevolg, is de boodschap. De speech van de opperbevelhebber van de NAVO komt op een spannend moment. Geregeld komen er hybride aanvallen voor, vermoedelijk door de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maximaal vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Kom wild eten bij Doppenadler. U bent van harte welkom. Wat denkt u van wildzwijnmedaillons of hazenrugfilet? We hebben de lekkerste wildgerechten op de kaart staan.
12: Ja, wo gibt's denn sowas?
11: Bij restaurant Doppeladler. In Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
12: Doppeladler. Goed und lekker.
11: Let op, graag vooraf reserveren.
13: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
14: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
0: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
14: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkel.
15: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
16: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
17: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.

0: logo melden.
1: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
2: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
9: Regio 8, headlines.
10: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Dierentuinen moeten zoveel mogelijk vernieuwen, vindt staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn. Sommige dierentuinen voldoen niet aan de huidige regels, omdat hun vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven en ze alles op hun beloop kunnen laten. Een grote brand heeft in de Franse hoofdstad Parijs de oudste overdekte markt in de as gelegd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. NAVO-generaal Greenwich wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. Een eventuele aanval op een NAVO-lidstaat blijft niet zonder gevolg, is de boodschap. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen. 400 gram voor maar 2,79. En treden Joe's walnoten. 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
4: Een middagje cheese zeggen. Begin natuurlijk. Krokant. Met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen. Met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
9: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 12 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Nederland is met de EU bereid om visumbeperkingen op te leggen aan Russische diplomaten, oud-soldaten en burgers. Dat heeft minister Tom Berendsen gezegd bij zijn aankomst in Luxemburg voor de vergadering met alle buitenlandministers. In de EU wordt al een tijdje gesproken over zulke maatregelen, tot nu toe zonder meerderheid. Het onderwerp is weer actueel na de mislukte droneaanval op het vliegveld van Leipzig. Een van de twee verdachten kwam op een toeristenvisum de EU binnen. In de Dominicaanse Republiek is een 34-jarige Nederlander opgepakt wegens drugsmokkel. In zijn bagage zaten 25 pakketten met cocaïne. De Nederlander werd gearresteerd op het vliegveld van Punta Cana, vlak voordat hij naar Parijs zou vliegen. Hij liep tegen de lamp op een dag dat extra op drugsmokkel werd gecontroleerd in Punta Cana. In Duitsland is minister Bärbel Baas voorlopig opgestapt om persoonlijke redenen. De minister van Arbeid en Sociale Zaken is ook medevoorzitter van de sociaaldemocratische SPD. Baas wil de tijd nemen om het verlies van haar stiefdochter te verwerken. Ze kwam onlangs ook onder vuur te liggen, omdat haar politieke tegenstanders haar verwijten bewust pensioenhervormingen te frustreren. Bärbel Baas is sinds mei vorig jaar minister. Daarvoor was ze voorzitter van de Bondsdag. Een groot deel van het openbare leven bij onze zuiderburen ligt vandaag stil door stakingen. Scholen zijn dicht, openbaar vervoer rijdt nauwelijks en er wordt geen huisvuil opgehaald. Ook bij de Vlaamse omroep VRT is het werk neergelegd. Met de staking protesteren de Vlamingen tegen voorgenomen bezuinigingen van de regering De Wever. Zijn regering verkeert in een crisis, de coalitiepartijen steggelen over de begroting. De staking heeft ook gevolgen voor treinreizen van en naar Nederland, zegt de NS. Op 9 november wordt een besluit genomen over verdere acties in België. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maxima vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Op

0: met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Autobedrijf Schadeherstel en Wasstraat Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
4: Auto en Schadeherstel Leuwentaal.
3: Kijk op leuwentaalulft.nl.
5: Zo, klus klaar?
6: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
5: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
6: Hoe dan?
5: Dedo. Ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
6: Mag wat kosten zeker?
5: Nou, 15 euro per maand.
6: Echt? Hoe heet het?
5: Ik heb het je wel even.
6: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
5: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo. Zo simpel is het.
3: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
4: Auto en schadeherstel. Leuwentaal.
3: Kijk op leuwentaalulft.nl.
7: Reclame die niemand ziet? Die maken we niet. Al meer dan 40 jaar maken cd-reclame bedrijven zichtbaar. Van kleine sticker tot complete lichtreclame. Van ontwerp tot montage. cdreclame.nl. Uw reclame. Onze kunst.
8: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Covic.nl. Oh.
9: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Een hele goede middag. Het weekend zit er weer op en ook de buien zijn vertrokken uit de Achterhoek. Het wordt vandaag een graadje of 16. Geniet van Get a Grip vandaag.
1: Live vanuit de binnenstad van Doetinchem.

0: Kettergrip, de stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: En bij mij in de studio vandaag Teun, Kiana en Boas. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, Kiana, een bijzondere dag vandaag.
3: Ja, vandaag is het Wereldreuma-dag.
1: Wereldreuma-dag. Teun?
4: We gaan het hebben over basketbal.
1: Basketbal. En Boas, jij bent de B van basketbal, hè?
2: Dat klopt inderdaad, zeker. Ja, en we gaan het ook nog eens hebben over stage lopen in de Achterhoek.
1: Dat zometeen. Maar eerst muziek.

0: Mary Moore en Oh Pretty Woman hoorde je hier. Ja, Teun, we gaan met basketballen aan de slag.
1: Basketbal draait op snelheid, techniek en de juiste actie op het juiste moment. Maar wat maakt deze sport nou zo aantrekkelijk voor jongeren? Boas neemt je mee in zijn kijk op basketbal en vertelt waarom de sport ook in de achterhoek aandacht verdient.
2: Een wedstrijd begint misschien met een sprongbal, maar basketbal is veel meer dan alleen een bal door een ring gooien. Ook in de achterhoek zie je steeds meer jongeren die met basketbal bezig zijn. Op school, bij een vereniging of gewoon op een pleintje met vrienden. Je hoeft namelijk helemaal geen professionele speler te zijn om plezier te hebben met basketbal. Een basket, een bal en een paar vrienden zijn eigenlijk al genoeg. Even een potje spelen na school of kijken wie de meeste 3 punten achter elkaar kan raken. En natuurlijk wil iedereen uiteindelijk degene zijn die de laatste bal scoort. Ook via sociale media komt basketbal steeds vaker voorbij. Filmpjes van dunks, spectaculaire acties en trucs worden massaal bekeken. Daardoor komen jongeren misschien wel in aanraking met basketbal zonder dat ze zelf ooit een wedstrijd hebben gekeken. En juist dat maakt basketbal zo interessant. Het is niet alleen een sport, maar heeft ook zijn eigen cultuur. Denk aan muziek, kleding, sneakers en de manier waarop spelers zich presenteren. Je ziet dat niet alleen bij grote Amerikaanse spelers, maar ook steeds meer bij jongeren in de buurt. Maar uiteindelijk draait het gewoon om het spel. Samen met vrienden op het veld staan, elkaar uitdagen en proberen die 1 en 3 punten te raken. Of je nou bij een vereniging speelt of op een pleintje, basketbal kan overal beginnen. Dus de volgende keer dat je langs een basket loopt, pak de bal erbij. Misschien begint daar wel jouw eigen basketbalwereld.

0: Normaal en ballade van een muzikant. Kiana, een bijzondere dag vandaag.
1: Het is vandaag Wereldreuma-dag. Op deze dag staat de wereld stil bij reuma en de impact die de ziekte kan hebben. Wie erge reuma heeft, heeft altijd pijn aan de gewrichten.
0: En daarom staan we er vandaag bij stil. Wereldreuma-dag.

0: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers. Praxis.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Aan de Potsmaat in Doesburg ontstond vanochtend brand in een woonhuis. De brand is intussen onder controle, maar de woning staat op instorten. Meerdere woningen zijn door het vuur getroffen. De brandweer vermoedt dat de brand is overgeslagen van een hoekhuis naar een aangrenzende woning. In de omgeving zijn veel woningen ontruimd. Ook heeft de veiligheidsregio een NL-alert verstuurd naar omwonenden vanwege de rook. Een appartementencomplex in het Duitse Emmerich is vrijdagavond ontruimd na een brand in de kelder. Door de brand kwam rook in het trappenhuis terecht. Meerdere personen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer van Berg werd opgeroepen om de bluswerkzaamheden te ondersteunen. En het vuur was dan ook relatief snel onder controle. Waardoor de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Een kindje van 1 kwam vrijdagmiddag in Ulft vast te zitten in een afgesloten auto, terwijl de wanhopige ouders er buiten stonden. Zowel de brandweer als een bergingsbedrijf snelden toe om hulp te bieden. De berger ontpopte zich tot de held van de dag. En het juiste gereedschap wist hij het portier binnen 5 seconden open te krijgen. Het kindje kon zo weer snel in de armen van de familie worden gesloten. De brandweer gaf de kleine een traumabeertje om van de schrik te bekomen. Bij een zwaar eenzijdig ongeluk in Ruurlo is gisterochtend een 32-jarige vrouw uit Borculo om het leven gekomen. Zij zat achter in de auto. 2 andere inzittenden raakten gewond. Het voertuig met de 3 inzittenden botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De identiteit van de 2 gewonden is door de politie nog niet vrijgegeven. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Dark Amber en Who Knows. Ja, zometeen hebben we het over een nieuw stagepact hier in de gemeente. Boas?
1: Jazeker.
0: Kan jij al iets oplichten?
1: Nee, dat ga je toch nog even bewaren.
0: Toch nog even bewaren voor zometeen? Nou, dan hoor ik het zometeen wel.

0: Howard Jones en What is Love? Ja, dat vraag ik mezelf ook al mijn hele leven af. Boas, heb jij er een antwoord op?
1: Voor jou niet, nee.
0: En voor jezelf?
1: Ook nog niet.
0: Nou, laten we snel doorgaan met het item.
1: Laten we doen. MBO-studenten hebben recht op een goede stageplek. Bij ons in de studio zijn Bram Klaassen van het Graafschap College, wethouder Jorik Huizengraaf van de gemeente Doetinchem en Mirjam Bouwens van Van Raam namens de Achterhoekse ondernemers. We gaan het met ze hebben over het stagepact Achterhoek.
2: Het stagepact zijn eigenlijk afspraken tussen de werkgevers en de onderwijsinstellingen en de overheid om samen te kijken hoe we stages optimaler kunnen maken. Dus eigenlijk vinden we dat iedereen een goede stageplek moet hebben en daarvan hebben wij gezegd, daar willen we ons samen voor inzetten.
3: Waarom is het stagepact in Achterhoek nodig?
4: Het stagepact in de Achterhoek is nodig omdat er 4 lijnen vanuit het landelijke duidelijk zijn, maar dat er in de Achterhoek ook nog een aantal specifieke uitdagingen spelen en daar willen we met elkaar specifieke afspraken over maken.
3: Waar gaat het er nu nog mis bij stages?
5: Er zit best wel veel verschil tussen wat een stagiaire aan mogelijkheden en aan kansen en aan vergoeding krijgt tussen verschillende bedrijven of sectoren. Dus het liefst wil je met dat stagepact wil je zorgen dat dat geborgd is. Dat dus bijvoorbeeld een vergoeding krijgen voor de stage die je doet, dat dat niet afhankelijk is van waar je de stage doet. Dat je gewoon weet van, oh ja, ook ik krijg een vergoeding.
3: Waar kunnen jullie studenten terecht bij discriminatie of slechte behandeling op een stage?
2: Nou, er is een landelijk meldpunt bij SBB, maar wij vinden het eigenlijk heel belangrijk dat wij daar samen van zijn. Dus als je tegenkomt dat je geen stageplek krijgt of dat je wat gedoe hebt of nou ja, niet helemaal optimaal stage loopt, dan zeggen wij, kom naar de opleiding, kom naar de werkgever.
3: Wat gaan studenten concreet merken van een stagepact?
4: Nou, ze gaan merken dat ze ten eerste goed worden begeleid, beter nog dan nu. En dat in principe iedereen een stagevergoeding krijgt, ongeacht in welke sector. Of je nou in de techniek zit of in de zorg werkt of in de horeca. Gelijke kansen, er wordt niet meer gediscrimineerd en op die manier zorgen we voor goede, fijne werkplekken waar jullie straks ook lekker door kunnen werken en kunnen starten met je loopbaan.

0: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water.
0: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: smaakt naar meer.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
2: Shape the future with confidence. EY.
3: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
3: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
8: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 163 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als het jaar daarvoor en het hoogste aantal in jaren. Ook bij tieners tussen de 15 en 19 jaar is een lichte stijging te zien van 6%. In die groep ging het om ruim 2900 ingrepen. Een duidelijke verklaring voor de stijging heeft de gezondheidsinspectie niet. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. De tiener schoot waarschijnlijk met een jachtgeweer op de medewerkers, maar kon al snel worden opgepakt. Geen van de slachtoffers verkeert in levensgevaar. Over het motief van de jongen is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat het incident losstaat van de landelijke onderwijsdemonstraties. Twee Franse ministers reizen vandaag nog af naar de school in Marseille. Europa moet opstaan en de leiding nemen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Die dringende oproep heeft de Oekraïnse buitenlandminister Sibiya gedaan aan zijn Europese collega's in Luxemburg. Volgens hem houden alleen harde besluiten raketten tegen en moet Europa Rusland nu een halt toeroepen. Zijn uithaal volgt op recente acties van de VS, zoals een nieuwe omstreden dieseldeal met Rusland en de uitspraak van president Trump dat er een nieuwe Oekraïnse president moet komen. En de Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikaanse wetenschappers Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen die prestigieuze prijs voor hun onderzoek naar hoe overheden en centrale banken economische schommelingen kunnen opvangen. Volgens de Zweedse Academie helpt hun werk om de economie beter te stabiliseren. Met de bekendmaking van deze laatste prijs, de enige die niet bedacht is door Alfred Nobel zelf, is het Nobelprijsseizoen van dit jaar afgesloten. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
12: In de Achterhoek regelen we het samen.
13: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
14: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
15: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
16: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: Pettergrim, de stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, en daar zijn we weer met het laatste uurtje Kettenkerk voor vandaag. Boas, inmiddels aangeschoven.
2: Nog steeds.
1: Sky is er ook bij.
3: Ja, zeker.
1: Ja, Boas, om bij jou te beginnen.
4: Dialect DJ Allard Ros viert bijzondere mijlpaal.
1: En Sky, wat heb jij nou weer voor ons?
3: Nou, het is niks nieuws, maar we hebben zometeen weer een nieuwe. Waar ben je klaar mee?
1: Daarover zometeen meer.

0: Gracie Adams en Good Reason. Ja, ik denk dat we ook een goede reden hebben om nu naar Boas te gaan.
1: Dat denk ik ook. Sinds 1997 klinkt op zaterdagmorgen het vertrouwde stemgeluid van Allard Ross uit de radio bij duizenden Achterhoekers. De 75-jarige radiomaker vierde zaterdag een mijlpaal en presenteerde de 1500ste uitzending van zijn programma Van Mooien tot Goed Gewoon op Regio 8. Zoals Ross zelf zegt, gemuurlijk platporten op de radio.
2: Tuurlijk, dat is ons gevoel, dat is onze Neder-Saxische taal, dat is zo zitten we in elkaar. En dan kunnen we ons laten uiten zo willen. Hè?
3: Ja.
2: Gaat Fred Pielekes.
4: Ross weet zelf wel wat het succes is van zijn programma en hoe hij aan die trouwe luisteraars komt.
2: Goed contact hebben met de luisteraars. Over en weer. Zowel van de luisteraar naar O en terug. Heen en weer dus. Vroeger was er dat niet. Vroeger kreeg je een briefkaartje. Dat duurde werk 14 dagen voor je een kaartje binnenkreeg. Tegenwoordig is zo, als je iets verkeerd zegt of iets, dan sociale media. Gelijk. Geen enkel probleem.
4: In al die 1500 uitzendingen zijn er genoeg hoogtepunten geweest. Toch schiet er één moment direct bij de radiomaker naar boven.
2: Ja, op zaterdagmorgen een keer de Zwarte Cross presenteren in Halle nog. En dat de locatiezender opgezet moest worden. Rond een uur of zo, maar rechts van 9 moest de radio zijn. Dan moesten we uurpeilen naar Weil, want toen zaten we nog in Weil. En dan Benny Joling naar ons toe kwam, zei alles, zou ik wel even helpen met de mast opzetten. Dat zijn dingen, dat vergeet je nooit meer. Dat is Achterhoek, dat is radio maken.
4: Elke zaterdag rijdt Ross van Brummen naar Ulft voor 3 uur lang radio maken. En als het aan hem ligt, doet hij dit nog vele jaren.
2: Zolang hij het kan doen, en wie weet wat op de weg kunt hij zeggen, nou, het wordt geblokkeerd. Maar één ding hoop ik wel, dat er dus ook jongelui opstaan die ook hun eigen identiteit op de radio brengen. En die plaatjes draaien op, af, aan en afkondigen. Want dat is de dood van de radio. Zielbotten zitten in de radio.
0: Ja, en Allard, namens de jongeren bij Caddy Cup van harte gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal. En Sky, jij bent kameraad van Allard, dus
5: ja, Allard, jongen, gefeliciteerd. 1500ste uitzending, ga zo door. We willen je natuurlijk nog heel lang horen op de radio.

0: Sera en Head Held High. Ja, we moeten even terugblikken naar gisteren, want toen vond...
1: De popronde.
0: Ja, die vond plaats hier in Doetinchem. En Sky, wat hadden wij een artiest hier?
2: Ja, wat hadden wij een artiest te zeggen. Allemaal lekker zingen en dansen.
0: Ja, Marieke en... Schenk stond hier.
2: Ja, die Marieke Schenk, joh, die ging helemaal los, joh, met haar band. Helemaal lekker swingen en zingen. Ja, wat kon ze er toch goed en wat konden de mensen het hier goed?
0: Ja, Teun, het was geweldig, hè?
3: Het was heel erg gezellig.
0: Ja, jij hebt de nummers voor ons echt goed opgenomen. Zullen we ze nog even terug kunnen luisteren?
3: Ja. Ga je dat doen?
0: We gaan haar nieuwste single draaien.
3: Die heeft ze gisteren ook gespeeld, of niet?
0: Overdosis.
3: Ach, dat is prachtig.
0: Die gaan we draaien. Hier is Marieke Schenk met Overdosis.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Hier drie mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoet-pittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
6: Kom wild eten bij Doppeladla. U bent van harte welkom. Wat denkt u van wildzwijnmedaillons of hazenrugfilet? We hebben de lekkerste wildgerechten op de kaart staan.
7: Ja, wo gibt's denn sowas?
6: Per restaurant Doppeladla. In Halderen, 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
7: Doppeladla, goed und lekker.
6: Let op, graag vooraf reserveren.
8: Regio 8, headlines.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de inspectie gezondheidszorg blijkt dat 163 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Ruim 2,5 keer zoveel als het jaar ervoor. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. Die kon al snel worden opgepakt. De twee zijn niet in levensgevaar. Europa moet opstaan en de leiding nemen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Die dringende oproep heeft de Oekraïnse buitenlandminister Sibiya gedaan aan zijn Europese collega's in Luxemburg. En de Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikaanse wetenschappers Robert Hall en Michael Woodford. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
10: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
11: Vanmiddag hebben we wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. De wind die is matig uit het zuiden en de temperatuur die komt uit op 16 tot 17 graden. Vanavond dan hebben we opklaringen. Later in de avond dan neemt vanuit het westen de bewolking toe. En komende nacht raakt het geheel bewolkt. En dan kan er een buitje vallen. De temperatuur die ligt rond de 10 graden. Dinsdag dan hebben we met vrij veel bewolking te maken. Zullen we de zon niet of nauwelijks zien. In de ochtend is het nog droog. In de middag kan er een spatje regen vallen. Temperaturen lopen op naar 17 tot 19 graden. Woensdag en donderdag worden weer een paar droge en ook vrij zonnige dagen met temperaturen oplopend van 18 tot lokaal 20 graden.

0: the morning.
1: Milo en Castaways hoorde je hier. Ja, Sky.
2: Hallo, hallo.
1: Tijd voor ons laatste item.
2: Ja, Sean is weer op straat te vinden op deze mooie maandag om te kijken of er weer jongeren zijn voor een nieuwe Waar ben je klaar mee? Dus dan gaat hij vragen, waar ben je klaar mee?
3: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
4: Mensen die zich bemoeien met zaken van anderen.
5: Soms bemoeien mensen zich met dingen, maar kun jij heel netjes vertellen wat er aan de hand is?
4: Als er iets in mijn privéleven speelt, dan hoef jij mij niet te helpen.
5: En zijn het dan mensen die je proberen te helpen of wat is er aan de hand? Iets specifieker, lukt dat?
4: Ja, hoe bedoel je?
5: Kun jij iets meer de situatie toelichten? Zonder dat die privé dingen verteld worden?
4: Ja, gewoon niet iedereen hoeft met jou te bemoeien. Dus als jij gewoon met jezelf bezig wil zijn of gewoon in je eigen wereld wil zitten, dan moeten andere mensen niet naar jou toe komen en gewoon moeilijk doen of zo.
5: Oh, dan ga ik toch even lastige vragen stellen, mag dat? Want er zijn ook mensen die willen je helpen.
4: Ja, alleen in deze samenleving zijn heel veel mensen gewoon gemeen. Of die willen niet zo vaak helpen, die willen alleen maar jou naar beneden halen. En dan denk je van, dat is toch niet nodig. Je kan toch mensen ook gewoon helpen, vrolijk maken.
5: Geef eens een voorbeeld hoe dat zou moeten, want ja, jij hebt er ervaring in. Dus geef eens een voorbeeld, hoe zouden mensen het wel kunnen doen?
4: Gewoon elkaar helpen, gewoon elkaar steunen, weet je.
5: Dat is eigenlijk heel belangrijk. Gewoon elkaar helpen, gewoon elkaar steunen en niet te moeilijk doen.
4: Ja.
5: En dat is jouw oplossing?
4: Ja, denk ik wel.
5: Graag gedaan, jongen. En jij komt er wel als je gewoon lekker bij jezelf blijft. Dat is het allerbelangrijkste.
4: Ja, meestal. Verder als je niet naar anderen luistert.
5: Gewoon zelf regelen.
4: Ja.
5: Je weet zelf het beste natuurlijk, hè?
4: Ja, en uiteindelijk kies je jij zelf. Dus je hoeft niet naar anderen te luisteren, altijd.
5: Goed verwoord.
4: Dankjewel.
3: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: Sowieso.
1: En chillen. Ja, Boas, we zijn hier echt wel lekker aan het chillen in de studio.
2: We zijn echt heerlijk aan het chillen.
1: Hé, hey, maar dit nummer, dat heeft voor ons heel veel nostalgische waarde.
2: Dat kun je wel zeggen, ja.
1: GTA 5 non-stop pop FM.
2: Heerlijk, heerlijk.
1: Ja, dat was echt, echt onze jeugd. Nu komt GTA 6 er binnenkort aan. Ik ben benieuwd of ze dit nummer er weer in...
2: Ik mag hopen van wel, toch?
1: Ik mag het hopen. Hé, hey, Sky.
3: Ja?
1: Ken jij de jarige artiest van vandaag? Geen namen noemen, maar ken jij de jarige artiest?
3: Ik denk het.
1: Boas?
2: Ja, zeker. Ik heb zelfs een draaiboek gemaakt, dus ik moet hem wel kennen.
1: Je moet hem wel kennen. René, wie is de jarig?
4: Vandaag viert Colin Scott zijn 38ste verjaardag. Dus het draait vandaag om de dag van Colin. Colin Scott is een Britse zanger en songwriter die in 2015 doorbrak door het tv-programma Britain Got Talent. Tijdens zijn auditie kreeg hij de Golden Buzzer van Simon Cowell voor zijn gevoelige vertolking van Robin's nummer Dancing on My Own. Zijn versie van dit nummer werd een internationale hit. Dus vandaar dat wij nu komen met Dancing on My Own.

0: Nou ja, ik zit hier rustig achter het mengpaneel. Boas, Sky. Ja.
1: Zeker.
0: Tot zover deze uitzending.
2: Ja, tot zover deze uitzending.
0: Ja, het was een leuke uitzending. Mooie, bijzondere welpauw voor Allard. Dus nogmaals gefeliciteerd.
2: Zeker. Gefeliciteerd.
0: Hey, jongens, morgen dan zijn we er weer.
2: Yes.
1: Gelukkig wel, ja.
0: Hebben we er een beetje zin in? Of,
1: ja, nou, ik heb er nu al zin in.
0: Heeft het nu al zin in?
3: Ik ben woensdag weer van de partij.
0: Wat zei je?
3: Ik ben woensdag weer van de partij.
0: Jij bent er woensdag weer?
2: Let's go.
0: Hopelijk is onze grote vriend Teun ook morgen weer bij.
3: Zeker wel. Gefriste hoofd.
0: Hey, mensen, naast dat ik zeg tot morgen heb ik nog één ding anders te zeggen. En dat is...

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
9: En, heb je de klus?
10: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
9: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
10: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
9: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis.
11: Deddo, zo simpel is het.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van die extra vraag komt door asielzoekers die in tegenstelling tot arbeidsmigranten vrijwel allemaal in Nederland blijven. Zij komen voornamelijk terecht in de toch al krappe sociale huursector. Het Economisch Instituut waarschuwt dat migratie daarmee veruit de grootste drijfveer wordt voor de bouwopgave. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 163 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als het jaar daarvoor en het hoogste aantal in jaren. Ook bij tieners tussen de 15 en 19 jaar is een lichte stijging te zien van 6%. In die groep ging het om ruim 2900 ingrepen. Een duidelijke verklaring voor de stijging heeft de Gezondheidsinspectie niet. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. De tiener schoot waarschijnlijk met een jachtgeweer op de medewerkers, maar kon al snel worden opgepakt. Geen van de slachtoffers verkeert in levensgevaar. Over het motief van de jongen is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat het incident losstaat van de landelijke onderwijsdemonstraties. Twee Franse ministers reizen vandaag nog af naar de school in Marseille. En 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord bij de dokter. Zo blijkt uit een groot onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen. Dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Vooral vrouwen tussen de 25 en 54 jaar met onverklaarbare klachten stuiten op onbegrip in de spreekkamer. Een grote meerderheid wil meer voorlichting en onderzoek naar specifieke vrouwenziekten en de overgang. Op de werkvloer praten vrouwen moeilijk over hun klachten, wat bij een kwart tot vervroegd pensioen leidt. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op delaminaatloods.nl.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
2: Shape the future with confidence. EY.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Pas je eindelijk.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets en woon tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Ziekenhuizen in de regio willen de omstreden AI-bril van Google weren. De bril kan videoopnames en foto's maken, wat ten koste gaat van de privacy. Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk geeft aan dat in de huisregel staat dat na toestemming het maken van beelden is toegestaan. We volgen de ontwikkelingen op het gebied van AI. Per onderwerp kijken we welke vervolgstappen we zetten. Dat meldt een woordvoerder van het ziekenhuis in Winterswijk. Aan de Potsmaat in Doesburg is vanochtend brand geweest in een woonhuis. Rond 8:30 kreeg de brandweer de melding. Meerdere woningen zijn door het vuur getroffen en werden direct ontruimd. Rond 11:00 was de brand onder controle. Enkele buurtbewoners konden toen weer terug naar hun woningen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De persoon die afgelopen zaterdagnacht om het leven kwam bij een verkeersongeluk in Ruurlo is een 32-jarige vrouw uit Borculo. Zij zat achterin de auto. Twee andere inzittenden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond 3:15 op de Huikert in Ruurlo. De auto botste daar door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De gemeente Aalten heeft 3 plekken rond het dorp aangewezen waar mogelijk een asielzoekerscentrum kan komen. Er moet of 1 locatie voor maximaal 200 asielzoekers komen, of 2 locaties voor maximaal 100 personen. Wanneer de locatie er komt is onduidelijk, maar dat er een plek komt staat volgens wethouder Joop Wikkerink vast. Wij vangen asielzoekers op. Dat staat niet ter discussie, laat hij weten. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Geeft ruimte.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
2: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gingrich op een veiligheidstop in Warschau. Met zijn zogeheten overwinningstheorie wil hij de bondgenoten geruststellen en Rusland afschrikken. Volgens Gingrich is een conflict niet onafwendbaar, maar moet de alliantie wel opgewassen zijn tegen de toenemende Russische hybride aanvallen. Hij benadrukte dat de toewijding van de VS aan de NAVO buiten kijf staat. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van die extra vraag komt door asielzoekers die in tegenstelling tot arbeidsmigranten vrijwel allemaal in Nederland blijven. Zij komen voornamelijk terecht in de toch al krappe sociale huursector. Het Economisch Instituut waarschuwt dat migratie daarmee veruit de grootste drijfveer wordt voor de bouwopgave. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. Zweden wil dat de Europese Commissie met voorstellen komt die juridische en financiële risico's voor de lidstaten voorkomen. Het geld staat nu geparkeerd in België, waar men bang is voor Russische tegenacties. Ook haalde Zweden uit naar EU-landen die blijven afwachten en nog altijd meer geld betalen aan import uit Rusland dan aan steun aan Oekraïne. En een 32-jarige militair van de Koninklijke Marechaussee is veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk. De rechtbank oordeelde dat de man jarenlang vertrouwelijke informatie uit politiesystemen opvroeg en doorspeelde. In ruil voor die data kreeg de opperwachtmeester geld en cocaïne. Volgens de rechter bracht hij met zijn handelen de veiligheid van mensen en de samenleving ernstig in gevaar. Naast de celstraf mag de militair de komende 5 jaar niet meer voor de overheid werken. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
14: Den Hartog.
15: Och, ik moest even mijn frustratie kwijt hoor. Want wat kunnen mensen slecht parkeren vandaag? Wat is er aan de hand hier ook? Zo, goedemiddag trouwens.

George Michael en Spinning the Wheel. Ja, goedemiddag joh. Het is weer 3 uur geweest. En dat betekent dat je nu luistert naar Veerle op 8. Ik blijf bij je tot ongeveer circa zo'n 6 uur vanavond. Ja, we hebben er heel veel te bespreken vandaag. We gaan nog even terugblikken op de Graafschap tegen Jong FC Utrecht. Want hebben ze het voor elkaar gekregen? Ik hou je nog even in spanning voor als je totaal niet voetbal hebt gevolgd de afgelopen weekend. Verder hebben we nog een heleboel andere dingen. We hebben natuurlijk weer een thema trio. We hebben weer allerlei andere informatie, nieuwtjes en een hele leuke actie deze week. Want het is herfst en dat heb je waarschijnlijk ook wel afgelopen weekend buiten gemerkt. Dat het vanochtend misschien ook wel. Dat je gewoon al die vocht van je autoraam af moet vegen, omdat het allemaal zo aan het condenseren is. Je wil niet weten. Nou, dat heeft natuurlijk met onder andere de koude lucht te maken. En het regent natuurlijk ook steeds meer. Ja, we hebben dan nog wel een aantal droge, rustige dagen op komst. Maar het kan zo zijn dat je toch te maken krijgt met regen over enkele weken. En dan wil je toch jezelf beschermen. Nou, daar hebben wij bij Regio 8 toch wel even over nagedacht. En wat het is, ga ik je zo uitleggen.

Shannon. Ja, die laat de muziek wel draaien, hoor. Dat denk ik. Hey, het is heel ander weer inmiddels. Het is herfst. En dat betekent dat het wat koeler is. We hebben gelukkig nog wel het zonnetje, die af en toe even tevoorschijn komt. Dat is dan toch wel even lekker, hè? Kijk, dat is herfstweer waar ik tenminste nog achter kan staan. Dat je niet gewoon bijna binnen moet zitten omdat het gewoon te heet is. En dat gaat ook steeds meer regenen. Dat ga je ook nog wel merken. Dan is het fijn dat je jezelf toch een beetje kan droog houden. Daar hebben we hier bij Regio 8 heel goed over nagedacht. En we hebben een hele leuke actie lopen deze week. Ga ik je meteen vertellen wat die actie nou precies is. We hebben namelijk een paraplu-actie. Ja, hier in de studio, die is ergens gewoon vet random ergens opgegooid... Hebben we een prachtige zwarte paraplu met het Regio 8 logo erop. Heel grappig, echt een collectors item. Ik heb hem zelf niet, ik zou hem wel willen... maar ik moet hem toch echt aan iemand weggeven. Dus misschien ben jij die persoon wel. Ja, en wat moet je daar nou voor doen? Even een berichtje sturen via de Regio 8 app natuurlijk. En dan moet je even de zin afmaken. Met deze paraplu hoef ik nooit meer... Ja, en dan kan je er van alles van maken wat je wil. Als ik echt even heel snel nadenk. Bijvoorbeeld met deze paraplu hoef ik nooit meer nat te worden onder de douche. Nou, weet je, het slaat helemaal nergens op. Maar zoiets kan je dan dus opsturen, maakt niet uit. De leukste, die wint paraplu. Ja, dus heel veel succes. Wees lekker creatief. Ik ga het zo ook nog een paar keer herhalen. Dus maak de zin af. Met deze paraplu hoef ik nooit

0: John Farnham met That's Freedom.
1: Het thema trio.
0: Ja, ik ben wel heel benieuwd of mijn collega's op dit moment meeluisteren. Want misschien spreekt het thema trio hen ook aan. Ja, ik sprong net vanmiddag op de bureaustoel. En hij veerde gewoon omhoog. Ik dacht, ik schiet de lucht in, hoe kan dit? En hij draait ook heel lekker opeens en hij gaat alle kanten op. Ik denk, nou weet je, dit is eigenlijk niet zo handig voor iemand met ADHD... als je een stoel neerzet die van alles nog kan doen. Ja, dan kan je niet verwachten dat ik stil ga zitten. En toen dacht ik opeens aan een soort thema trio. Van hoe leuk zou het zijn om een thema vandaag te koppelen aan het... niet stilzitten op een bureaustoel. Hè, dat je rondjes aan het draaien bent. Ik durf te wedden dat ik niet de enige ben. Hè. Misschien voel jij je nu ook wel helemaal aangesproken. Dat jij gewoon niet echt stil op je stoel kan zitten. En ik vond allemaal muziek die daar wel bij paste. Om te beginnen een hele leuke van Daft Punk. Waar ik meteen aan moest denken.
1: Het thema trio.
0: Ja, moet je nou voorstellen. Je zit op je bureaustoel. En je bent gewoon alleen maar heel rustig en relaxed rondjes aan het draaien. En dan hoor je deze van Daft Punk.

0: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Zo, klus klaar?
6: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
5: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
6: Hoe dan?
5: Dedo, ik gebruik het voor al mijn offertes en facturen.
6: Mag wat kosten zeker?
5: Maar 15 euro per maand.
6: Echt? Hoe heet het?
5: Ik app het je wel even.
6: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
5: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Ziekenhuizen in de regio willen de omstreden AI-bril van Google weren. De bril kan videoopnames en foto's maken, wat ten koste gaat van de privacy. Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk geeft aan dat in de huisregel staat dat na toestemming het maken van beelden is toegestaan. We volgen de ontwikkelingen op het gebied van AI. Per onderwerp kijken we welke vervolgstappen we zetten. Dat meldt een woordvoerder van het ziekenhuis in Winterswijk. De persoon die afgelopen zaterdagnacht om het leven kwam bij een verkeersongeluk in Ruurlo is een 32-jarige vrouw uit Borculo. Zij zat achterin de auto. Twee andere inzittenden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond 3:15 op de Huikert in Ruurlo. De auto botste daar door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De gemeente Aalten heeft 3 plekken rond het dorp aangewezen waar mogelijk een asielzoekerscentrum kan komen. Er moet of 1 locatie voor maximaal 200 asielzoekers komen of 2 locaties voor maximaal 100 personen. Wanneer de locatie er komt is onduidelijk, maar dat er een plek komt staat volgens wethouder Joop Wikkerink vast. Wij vangen asielzoekers op. Dat staat niet ter discussie, laat hij weten. Aan de Potsmaat in Doesburg is vanochtend brand geweest in een woonhuis. Rond 8:30 kreeg de brandweer de melding. Meerdere woningen zijn door het vuur getroffen en werden direct ontruimd. Rond 11:00 was de brand onder controle. Enkele buurtbewoners konden toen weer terug naar hun woningen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
9: Ja, dankjewel Marcel. We gaan snel door met de verkeersinformatie. Nog 1 file te melden op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Vertraging van 6 minuten, 6 kilometer.
7: Veerle Den Hartog, Regio 8.

0: heel veel wijze woorden van Bloem met vooral jong blijven. Ja, hele wijze woorden hier ook. Hey, we hebben wat te vieren. De Graafschap afgelopen weekend heeft iets voor elkaar gekregen waarvan we dat eigenlijk... Ja, oké, had jij het gehoopt? Had jij gedacht van, nou, dit wint de Graafschap wel? Ja, nou goed, ook al had je twijfels, ook al had je misschien geen twijfels, we hebben gewonnen. Lekker! Ja, de ploeg van Thomas Duivenvoorde keek grotendeels tegen een achterstand aan. Maar door een inhaalslag in de tweede helft bleven de 3 punten in Doetinchem met 2-1. Ja, Thomas Kok, gefeliciteerd hè?
1: Dankjewel, ja, het was echt een strijd. En ik denk dat dat het keyword was van vandaag, het belangrijkste van vandaag, dat we strijd hebben blijven leveren. We begonnen eigenlijk best wel aardig de eerste 20 minuten. Zij komen helaas via een rebound op 0-1. Dan hadden we het echt lastig, een lastige periode. Dan proberen we te voetballen, dat lukt niet echt. En vanaf de tweede helft zijn we denk ik iets directer gaan spelen. Meer vanuit de tweede bal. En gewoon heel op hele portie strijd. En dan zie je dat we individuele kwaliteiten blijven hebben. Wissels die het verschil kunnen maken. En dan zie je dat we met z'n allen, met het hele team moeten doen. En dat hebben we uiteindelijk goed over de streep getrokken. En het is een goed gevoel. Lastige wedstrijd, maar uiteindelijk gewonnen. Dus dat telt.
2: Ja, dat is zeker wat telt. Vooral in de eerste helft was vooral vanaf de tribune het spel matig en traag. Hoe voelde dat in het veld?
1: Wat ik zei, de eerste 20 waren best wel oké. Okay. We probeerden de bal naar voren te krijgen met positiespel, zeg maar. En toen maakte ze die goal en toen leek het een beetje alsof we... ik wil niet zeggen de weg kwijt waren, maar niet zo goed waren als de minuten daarvoor. Dat frustreert natuurlijk ons ook. En je probeert dan een oplossing te bedenken op het veld door voetballen het op te lossen. En dat lukte niet echt helemaal. Dus vanaf de tweede helft zijn we iets sneller de bal... bal naar voren gaan brengen en daar gewoon iets meer strijd leveren. Dat is altijd fijn als je dat ook kan als ploeg. Dus er zijn een hele hoop dingen die we weer kunnen leren van deze wedstrijd aan de bal. Alleen ik denk dat het belangrijk is om ook te benadrukken dat stukje strijd, zeg maar. En dat het ombuigen, dat toont ook wel karakter. En dat is ook iets wat je wel heel goed kan gebruiken de rest van het seizoen.
0: Ja, dat is zeker zo. Thomas Kok hoorde je net van de Graafschap. Ja, en als je nog wil kijken wat hij verder te zeggen heeft... en of wat Thomas Duivenvoorde te zeggen heeft over de wedstrijd... kan dat even kijken op de website van Regio 8. www.regio8.nl of via de Regio 8-app of op YouTube. Daar vind je ons ook terug. En ik zit dus ondertussen een beetje te sparren in de Regio 8-chat. Zie ik een berichtje voorbij komen. Veerle, wil je alsjeblieft even deze draaien? Want de Graafschap heeft gewonnen vrijdag... Vooruit. Omdat ze hebben gewonnen, hè, dan moeten we toch een beetje vieren. En volgens mij was dit het verzoekje. Kijken wat hij verder te zeggen heeft. En of wat Thomas Duivenvoorde te zeggen heeft over de wedstrijd. Ik kan het even kijken op de website van Regio 8. www.regio8.nl of via de Regio 8-app of op YouTube. Daar vind je ons ook terug. En ik zit dus ondertussen een beetje te sparren in de Regio 8-chat. Zie ik een berichtje voorbij komen. Veerle, wil je alsjeblieft even deze draaien? Want de Graafschap heeft gewonnen vrijdag. Vooruit. Omdat ze hebben gewonnen, hè, dan moeten we toch een beetje vieren.

0: waterbiologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water.
0: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld 332 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De aanval trof onder meer ketens als Leclerc en Intermarché. Intussen kampt ook Ahold Delhaize, de moederorganisatie van Albert Heijn, met een grote IT-storing die bestellen onmogelijk maakt. Het is onduidelijk of de incidenten met elkaar te maken hebben. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gringewitsch op een veiligheidstop in Warschau. Met zijn zogeheten overwinningstheorie wil hij de bondgenoten geruststellen en Rusland afschrikken. Volgens Gringewitsch is een conflict niet onafwendbaar, maar moet de alliantie wel opgewassen zijn tegen de toenemende Russische hybride aanvallen. Hij benadrukte dat de toewijding van de VS aan de NAVO buiten kijf staat. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. Zweden wil dat de Europese Commissie met voorstellen komt die juridische en financiële risico's voor de lidstaten voorkomen. Het geld staat nu geparkeerd in België, waar men bang is voor Russische tegenacties. Ook haalde Zweden uit naar EU-landen die blijven afwachten en nog altijd meer geld betalen aan import uit Rusland dan aan steun aan Oekraïne. En bij een grote woningbrand in het Gelderse Doesburg is vanochtend een dodelijk slachtoffer gevallen. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling, waarop een NL-alert werd verzonden en omliggende huizen werden ontruimd. Wie het slachtoffer is en wat de oorzaak van de brand is, wordt nog onderzocht. Het getroffen pand in Doesburg is zwaar beschadigd en staat op instorten. Een deel van de geëvacueerde buurtbewoners is inmiddels weer naar huis gegaan. Wanneer de rest volgt, is onduidelijk. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
12: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
13: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
14: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
5: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
14: Veilig en zeker onderweg, AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB, en gaan.
16: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu. Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
17: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten. Daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer. Om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
18: Balen zeg. Koffie?
17: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
19: Ja, er hangen hier allemaal vlaggetjes in de studio nog steeds. En dat is natuurlijk met een reden, want collega Allard heeft afgelopen zaterdag zijn 1500ste Ritme van de Achterhoek. Ja. Regio 8. Ik bedoel, radioprogramma uitgezonden.

waarom je niet moet juichen is, het gaat niet om de flitser. Nee. Nee, die flitser die staat er nog, dus blijf er wel gewoon 30 rijden. Ook al is het zo ontzettend verleidelijk om harder te gaan rijden. Maar dat geram en gekraak, dat heeft met iets heel anders te maken. Wel aan de Rijksweg in Gaanderen, dus het zat wel in de buurt. Maar ja, het is toch iets anders geweest.

Swing Out Sister met Surrender. Ja, ik had het net over die beruchte flexflitser op de Rijksweg in Gaanderen. Ik krijg nog even een appje dat er nog steeds een flexflitser staat in Doetinchem op de Liemersweg. Ja. Ja, die staat er inderdaad, ja. Ja, ik ben niet in Gaanderen geweest, dus ik kan daar niet controleren. Sowieso hou je gewoon lekker aan de snelheid. Hè, 50 is geoorloofd, staat hier. Ja, dat klopt. Dat klopt. Rijd daar gewoon lekker netjes 50. Of misschien net ietsje onder de 50. Om er helemaal zeker van te zijn dat jij niet aan een boete vastzit straks. Ja, er wordt flink getypt in de regio 8-app. Ik reageer straks. We gaan eerst even door met het verhaal waar ik werkelijk mijn microfoonschuiver opendeed. Want we hebben dus wel een situatie gehad aan de Rijksweg in Gaanderen. Niet vanwege een flexflitser, maar vanwege een ramkraak. Ja, die heeft plaatsgevonden bij een juwelierszaak. En de schade aan het pand is ook echt enorm. Ja, en hoeveel er is buitgemaakt is nog niet bekendgemaakt. De juwelier liet al wel op Instagram weten diep geraakt te zijn door de inbraak. En het team doet er nou, zijn eigen zeggen, alles aan om de winkel weer op orde te krijgen. En de zaak die hoopt om vandaag weer klanten te kunnen ontvangen. En de politie die heeft inmiddels al meerdere getuigen gesproken, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden. En de daders zijn vermoedelijk gevlucht in een groene Audi A3. Ja, dus als jij beelden hebt waarop de voertuigen te zien zijn, of andere informatie hebben over de ramkraak, dan raad ik je ook aan en word je ook vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of via de website van de politie. Ja, en ben je nou net dit hele gesprek kwijtgeraakt, kijk dan ook even op de website van Regio 8, www.regio8.nl. Vind je ook alles terug. You and I are everywhere. I wish I could be there. Every corner of my mind is filled.

0: Miss Monique met Beauty in Us.
1: Het thema trio.
0: Ja, en schoonheid komt voor in alle vormen, in alle maten. He, en soms maken imperfecties een mens perfect. Ja, ik ben wel echt heerlijk in clichés aan het praten, maar het is wel zo. He, en een van mijn imperfecties is als ik dan op een stoel zit die lekker leuk kan bewegen, zeg maar. Dan kan ik niet heel goed stilzitten. Dat is een beetje een trekje. He, zo heeft iedereen wel zijn hun dingetjes. Maar ik weet zeker dat ik niet de enige ben. He, het kan zijn dat jij nu luistert en dat je denkt van ja, ik zit eigenlijk ook altijd bijvoorbeeld met mijn been te trillen. Of met mijn voeten trillen. Of te tikken. Ja, weet ik veel wat. He, dat je gewoon, gewoon eventjes even in beweging. Maar niet dat je helemaal heftig beweegt. Maar gewoon even iets om jezelf bezig te houden. Nou, die verleiding is groot. En toen moest ik even denken aan het thema trio. Hoe leuk is het om een thema te koppelen aan het feit dat je gewoon niet stil kan zitten. En wat voor muziek daar dan bij past. Nou, ik heb hier ook eentje klaarstaan. Eentje hele leuke van Bill Haley. Met Rock Around the Clock. Ja, dit is wel even up tempo voor niet kunnen stilzitten op je stoel.
1: Het thema trio.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, plus.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelbandje. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Aan de Potsmaat in Doesburg is vanochtend brand geweest in een woonhuis. Rond 8:30 kreeg de brandweer de melding. Meerdere woningen zijn door het vuur getroffen en werden direct ontruimd. Rond 11:00 was de brand onder controle. Enkele buurtbewoners konden toen weer terug naar hun woningen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De persoon die afgelopen zaterdagnacht om het leven kwam bij een verkeersongeluk in Ruurlo is een 32-jarige vrouw uit Borculo. Zij zat achterin de auto. Twee andere inzittenden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond 3:15 op de Huikert in Ruurlo. De auto botste daar door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Ziekenhuizen in de regio willen de omstreden AI-bril van Google weren. De bril kan videoopnames en foto's maken, wat ten koste gaat van de privacy. Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk geeft aan dat in de huisregel staat dat na toestemming het maken van beelden is toegestaan. We volgen de ontwikkelingen op het gebied van AI. Per onderwerp kijken we welke vervolgstappen we zetten. Dat meldt een woordvoerder van het ziekenhuis in Winterswijk. De gemeente Aalten heeft 3 plekken rond het dorp aangewezen waar mogelijk een asielzoekerscentrum kan komen. Er moet of 1 locatie voor maximaal 200 asielzoekers komen, of 2 locaties voor maximaal 100 personen. Wanneer de locatie er komt is onduidelijk, maar dat er een plek komt staat volgens wethouder Joop Wikkerink vast. Wij vangen asielzoekers op. Dat staat niet ter discussie, laat hij weten. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.
9: Ja, dan gaan we ook meteen even door naar het verkeer. Want er zal vast wel weer wat staan op de A12. Laten we eens even gaan spieken. Wat staat er? Oh, zeker wel wat te melden. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 10 minuten, 7 kilometer. Ten slotte nog eentje te melden op de N325. Knopend Velperbroek richting Nijmegen. Tussen Knopend Velperbroek en Huissen. Vertraging van 6 minuten, 2 kilometer.
7: Veerle den Hartog, Regio 8.

Rose Grey en Blink Twice. Voor het weet zitten we alweer in oktober en vieren we allerlei andere dingen. We hebben de dag van de mentale gezondheid, waar heel veel aandacht aan is besteed. We hebben Coming Out Day, dat was gisteren. Ja. Ja, heel veel verhalen van mensen die op hetzelfde geslacht vielen. Nou, die hebben echt ontzettend veel persoonlijke verhalen weten te delen op sociale media. En afgelopen vrijdag hadden we dan de Achterhoek Pride. Ja, die bestaat dit jaar 5 jaar en dat werd gevierd met de allereerste Achterhoek Pride Walk. Ja, zo'n 130 deelnemers kwamen samen in Doetinchem om de boodschap uit te dragen dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Ja, aan de ene kant is het goed dat dit gebeurt, aan de andere kant is het toch ook alweer triest dat het nodig is. He, dat je dan toch bewustzijn bij mensen moet creëren van, joh, weet je, jezelf zijn is ook gewoon goed. Ja, blijkbaar voor sommige mensen niet. En ik snap er helemaal niks van. Maar we gaan zo meteen nog eens even verder verdiepen in het verhaal. Want hoe is die Pride Walk gelopen? He, wat hebben mensen zelf erop te zeggen die daar in die Pride Walk zitten? He, en een regenboogvlag, ja, dat is toch mooi.

0: Trance, Darby en Wishing Well. Ja, het is helaas hard nodig. Een beetje liefde voor alle LHBTIQ+ mensen. En dan ook bij deze in de Achterhoek. Met de Achterhoek Pride is daar namelijk aandacht aan besteed. 5 jaar bestaat hij dit jaar en het werd gevierd met de allereerste Achterhoek Pride Walk. Ja, zo'n 130 deelnemers kwamen samen in Doetinchem om de boodschap te delen dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Ja, maar helaas is er zoveel negativiteit geweest. Ik ben toch wel benieuwd wat die mensen uit die Pride Walk erover te zeggen hebben ook.
1: Pride Walk is ontzettend belangrijk. En dat gaat natuurlijk niet hiermee, lossen we niet alle problemen op vandaag. Hè. Daar moeten we eerlijk over zijn. Maar dit helpt wel mee aan die oplossing. Want een stukje zichtbaarheid is ontzettend belangrijk. Dat mensen weten, ik ben niet alleen.
2: Het ziet er heel feestelijk uit. Maar wat er eigenlijk achter zit, is jaren vechten, jaren angst. En ook gewoon bewust maken dat wij er mogen zijn, wij niemand kwaad doen en wij ook net zo normaal zijn als mensen die misschien niet queer of trans zijn.
3: Ik hoop dat mensen dan in kunnen zien van oh, het is gewoon normaal om een andere geaardheid te hebben of een andere slag te vallen.
4: Acceptatie en veiligheid voor de LHBTIQ+ gemeenschap stond in de afgelopen tijd landelijk volop in de belangstelling. Volgens Brouwer laat onderzoek in de Achterhoek ook zien waarom de Pride Walk juist in Doetinchem belangrijk is.
1: We zien bijvoorbeeld ook dat vanuit onderzoek wat vorig jaar is uitgevoerd in heel Gelderland, van de Radboud Universiteit en Vizier, dat de ervaren veiligheid en acceptatie in Doetinchem het hardst daalt van de hele Achterhoek. Dus Doetinchem krijgt een zware onvoldoende vanuit de regenbooggemeenschap wanneer het gaat om hoe veilig en vrij voelt iemand zich hier. Dus nee, dit speelt niet alleen in het Westen, dit speelt ook hier in de Achterhoek.
2: Ik denk gewoon sowieso het accepteren. Sowieso meer bewustzijn van het feit dat wij bestaan. Dus ik denk dat dit initiatief dat we dit nu doen heel goed is. En gewoon meer bewustzijn van queer en trans mensen die bestaan. En dat we ook mogen bestaan.
4: De organisatie hoopt dat de walk iets teweeg kan brengen. Onder andere Doetinchemmers die zich hierin mogelijk alleen voelen.
1: Ik hoop dat er als er mensen straks van achter een raam of van achter een terrasje toekijken. Of mensen die ons toevallig passeren. Misschien zijn het wel mensen die nog niet zo goed durven om mee te lopen. Die nog een beetje de kat uit de boom kijken en denken, wat is het? Ik hoop dat zij het gevoel hebben, volgend jaar sta ik hier ook. En wat fijn dat dit ook gewoon hier in Doetinchem kan. Want Doetinchem is er uiteindelijk ook voor iedereen.
0: Ja, precies. Doetinchem is er voor iedereen. En heel Nederland is er voor iedereen. En laten we dat niet vergeten. He, laten we alleen al eens beginnen om gewoon je handen thuis te houden. He, hou die nare opmerkingen voor je. Laten we daar eens mee beginnen. Hè? Kleine stapjes, kleine stapjes. Maar gewoon je handen thuis houden en gewoon tolereren inderdaad. Dat is al een heel goed begin. Hartstikke hard nodig, de Pride. En ook zeker hier in de Achterhoek.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Tijd voor winterbanden? Plan online je afspraak binnen 2 minuten op stevering.nl. Autobedrijf Geert Stevering Ulft. Het adres voor nieuwe of jong gebruikte auto's en bedrijfswagens. Snel, vakkundig en altijd dichtbij. Bezoek stevering.nl en rij veilig door.
2: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
4: Kom wild eten bij Doppenadla. U bent van harte welkom. Wat denkt u van wildzwijnmedaillons of hazenrugfilet? We hebben de lekkerste wildgerechten op de kaart staan.
5: Daarvoor gibt's denn sowas.
4: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
5: Doppeladler, goed und lekker.
4: Let op, graag vooraf reserveren.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Rusland is niet bereid om in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem heeft Moskou vandaag 6 energievoorzieningen aangevallen in Oekraïne, waarbij in totaal 33 gewonden zijn gevallen. Zelensky bedankt de EU voor de nieuwste uitbreiding van het sanctiepakket, maar extra druk op de Russische wapenindustrie is volgens hem essentieel om de oorlog te stoppen, nu Rusland nog steeds veel geld binnenhaalt voor de financiering ervan. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De aanval trof onder meer ketens als Leclerc en Intermarché. Intussen komt ook Ahold Delhaize, de moederorganisatie van Albert Heijn, met een grote IT-storing die bestellen onmogelijk maakt. Het is onduidelijk of de incidenten met elkaar te maken hebben. De bezorgdiensten van Picnic en Jumbo zien het aantal online bestellingen flink toenemen na het cyberincident bij Albert Heijn. Omdat klanten door de storing geen boodschappen kunnen bestellen bij de marktleider, schaalt Picnic de bezorgcapaciteit op met duizenden extra bestellingen. Albert Heijn's moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg al diverse systemen offline gehaald, wat ook invloed heeft op het Belgische Delhaize. Het is nu nog onduidelijk wanneer de IT-problemen bij Albert Heijn zijn opgelost. En er komt volgend jaar een vaccinatieplicht voor leghennen om salmonella-besmettingen terug te dringen. Dat heeft staatssecretaris Erkens met de pluimveesector afgesproken. De afgelopen jaren lag het aantal besmettingen te hoog en eerdere maatregelen leverden niet genoeg resultaat op. Als de vaccinatieplicht onvoldoende helpt, sluit het kabinet niet uit dat in de toekomst besmette kippen sneller worden gedood. Salmonella wordt vaak via eieren overgedragen en is vooral voor kwetsbare groepen gevaarlijk. Het weer, toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland, bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het een grijze dag met wat regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: AR staat voor Agroniek Rijnvallei en kijkt met optimisme naar de toekomst en begrijpt dat huidige bedreigingen de kansen van morgen zijn. Als coöperatie staat AR naast agrarische ondernemers, delen hun belangen en faciliteren hun groei. Met expertise en snel handelen bieden we de sector ook in de Achterhoek perspectief. Wat de toekomst ook brengt, AR is er klaar voor. Kijk ook eens op arwebshop.nl.
11: In de Achterhoek regelen we het samen.
12: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
13: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
14: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
17: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
19: We gaan zo meteen eens even bellen met onze grote radiovriend die afgelopen zaterdag zijn 1500ste radioprogramma heeft uitgezonden. Ja, kan er ook maar één zijn.

0: Ja, die leeft wel hoor. Don Farden met I'm Alive. Ja, we gaan even bellen met een grote radiovriend. Kan er maar één zijn, hè? Onze enige echte Allard. Ik ga even de microfoon even klaarzetten. Even de telefoon. Bliep, bliep, bliep. Ja, het leuke is, ik trof hem dus net. Ik had hem net al van tevoren even gebeld. En toen trof ik hem toch op een verkeerd moment. Moest hij net weg, dus ik dacht, nu kan ik mooi even mijn kans grijpen. Moet hij wel opnemen. 1500 afleveringen.
1: Goedendag, dit is de voicemail van...
0: Nee joh, nee. Hoe kan hij me nou in de steek laten? Ik heb hem nog zo gezegd, ik ga je bellen. Nou, we gaan zo meteen nog maar een keer proberen dan. Het is Shepherd and Beautiful Something.

0: Inner City en Good Life. Ja, als je denkt, wat is er al aan de hand, Veerle? Je probeert Allard te bellen, maar die man die neemt niet op.
1: Nee. Regio.
0: Hij heeft even wat telefonische probleempjes. Ja, die komt zo meteen even lekker aanschuiven. Want we moeten ook door, hè. Er is nog genoeg te bespreken. Waaronder een actie die we deze week uitvoeren. En dat is een speciale paraplu-actie. Ja, we zitten nu in de herfst. Hè. Het weerbeeld is inmiddels al veranderd. En dat gaat natuurlijk steeds verder veranderen de komende paar weken. En dan is het toch wel fijn als je toch een beetje bescherming hebt tegen de regen. En dat je dan ook een beetje in stijl rond mag lopen. Ja, daarvoor hebben we dus hier in de hoek van de studio, daar staat hij. Dat is gewoon ergens gewoon opgehangen en gezegd van, nou, het staat mooi daar. Het is een mooie zwarte paraplu met het Regio 8 logo erop. Kan je continu reclame voor ons lopen. Dat is echt fantastisch. Maar het is ook gewoon een hele leuke en fijne paraplu. Dat hartstikke leuk. Hij mist alleen even een onderkantje, maar ik denk dat hij er wel bij zit. Ja, ik denk dat de paraplu die hier in de studio zit. Ik ga het een beetje omschrijven. Het is gewoon inderdaad een hele mooie paraplu. Maar je mist dat onderkantje. Hè? Dat krommende onderkantje. Dat je zo met je hand het vast kan pakken. Ja. Ja, nou ja, goed. Dat gezegd hebbende, hoe maak je kans op deze prachtige paraplu? Daar wil je echt winnen. Het is echt een hele leuke paraplu. Dan moet je even een berichtje sturen. Kan heel simpel naar 06-4747-0022. En wat je dan moet doen, is de zin afmaken. Met deze paraplu hoef ik nooit meer puntje, puntje, puntje. Ja, dus de bedoeling is dus dat jij invult wat er op die puntjes moet staan. Nogmaals, met deze paraplu hoef ik nooit meer puntje, puntje, puntje, puntje. Stuur je suggesties op en wie weet maak jij aan het eind van de week wel kans op een prachtige paraplu. Hè, dan heb je iedereen die dan zit te sjorren met die paraplu's in de regen. En dan valt er eentje binnenste buiten. En dan vliegt er eentje weg. En dan de ander die verliest gewoon een hele paraplu omhulsel, zeg maar. Dat je alleen nog dat stangetje hebt. Ja, en dan loop jij er even tussendoor. Tussen al die mensen met een prachtige paraplu van Regio 8. Ja, die heb ik ooit gewonnen. Want ik was heel creatief. En dat lot heeft het zo bepaald. Ja, dat is toch heerlijk.

0: Ach, hoes. Gordon en Lisa Roos met Omdat ik zo van je hou. Ik vind het echt een verschrikkelijk nummer. Foei.
1: Het thema trio.
0: Het is ook een oude plaat trouwens van Gordon, hè, Omdat ik zo van je hou. Maar door de beste zangers is hij weer helemaal in. We gaan snel door met het thema trio. Hè, en het thema van vandaag is muziek die je luistert terwijl je aan het ronddraaien bent op je bureaustoel. Ja, goh, waar zou ik die vandaan hebben gehaald terwijl ik op een bureaustoel zit te zwiepen aan de ene kant en de andere kant. En bij het vorige nummer van het thema trio was ik zoveel aan het draaien dat ik op een gegeven moment gewoon duizelig werd. Dus het is niet iets om aan te raden. Wel leuk om lekker te bewegen, hè, als je toch even in de sfeer zit. En weet je wat voor plaat ik nog mis bij deze thema trio van vandaag? Dat is toch wel Flowrider en Kesha, hè? Beetje jeugdsentiment, right round.
1: Het thema trio.

0: Dus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede.

Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. Amen.

0: Eco. Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Paella, paella.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
2: Een initiatief van Pfizer.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Ziekenhuizen in de regio willen de omstreden AI-bril van Google weren. De bril kan videoopnames en foto's maken, wat ten koste gaat van de privacy. Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk geeft aan dat in de huisregel staat dat na toestemming het maken van beelden is toegestaan. We volgen de ontwikkelingen op het gebied van AI. Per onderwerp kijken we welke vervolgstappen we zetten. Dat meldt een woordvoerder van het ziekenhuis in Winterswijk. Aan de Potsmaat in Doesburg is vanochtend brand geweest in een woonhuis. Rond 8:30 kreeg de brandweer de melding. Meerdere woningen zijn door het vuur getroffen en werden direct ontruimd. Rond 11:00 was de brand onder controle. Enkele buurtbewoners konden toen weer terug naar hun woningen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De gemeente Aalten heeft 3 plekken rond het dorp aangewezen waar mogelijk een asielzoekerscentrum kan komen. Er moet of 1 locatie voor maximaal 200 asielzoekers komen, of 2 locaties voor maximaal 100 personen. Wanneer de locatie er komt is onduidelijk, maar dat er een plek komt staat volgens wethouder Joop Wikkerink vast. Wij vangen asielzoekers op. Dat staat niet ter discussie, laat hij weten. De persoon die afgelopen zaterdagnacht om het leven kwam bij een verkeersongeluk in Ruurlo is een 32-jarige vrouw uit Borculo. Zij zat achterin de auto. 2 andere inzittenden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond 3:15 op de Huikert in Ruurlo. De auto botste daar door nog onbekende oorzaak tegen een boom. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
8: Buiten is het
9: 15 graden.
8: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
9: Ja, daar is hij gewoon weer. Onze enige echte Gerrit Vossers. Gerrit, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Zeg Gerrit, het zonnetje schijnt. De lucht is een soort van blauw nou.
10: Ja.
9: Waar zijn de Teletubbies?
10: Ja, dat was. Ik weet niet of ze er nog zijn, maar ja, dat was dat. Was dat wel een dingetje toen we de kinderen klein hadden. Ja, konden ze wel 10 keer naar hetzelfde kijken. Dat geluk hadden we soms. Ja, ja, dan waren ze mooi rustig. Maar ja, de lucht is blauw. Teletubby, waar ben je nou? Maar,
9: bijna goed, maar maakt niet uit. Ja. Gaan we door.
10: Ja, nou ja, vanmiddag waren er trouwens wel wat wolkenvelden, maar nu is het even verdwenen. Maar verder hebben we een prima dag achter de rug. Begon wel fris, want ja, menigeen verkeerde zich vanmorgen een beetje met weer, denk ik. Omdat in de weekenden wat meer bewolking was en er waren de nachten wat minder koud. En afgelopen nacht was het helder en dan koelde het af naar 3 tot 5 graden op de koudste plekken. Waar bewolking was, was het een graadje of 8. En ja, hier en daar. Kamer. Dat was wel heel lokaal. Wat vorst aan de grond. Wat meer vorst was er in ieder geval in Brabant. Daar hadden ze temperaturen van rond de 3 graden op neushoogte. En aan de grond tot min 2 op 10 centimeter. Maar toen de zon er eenmaal bij kwam, toen werd het toch wel weer aardig weer. Meer omdat er vandaag ook weinig wind was. Vanmiddag wel wat wolkenvelden, maar het is droog gebleven. En uiteindelijk werd het 16 tot 17 graden. Op dit moment een graadje of 15, want er zijn weer opklaringen. Het is aardig blauw, zoals je zei. Maar in het westen van het land is al wat bewolking en die komt ook geleidelijk aan naar ons toe. En daar hebben we later vanavond en ook komende nacht mee te maken. Betekent ook dat het wat minder koud wordt, met een graad of 10. En er kan een klein beetje neerslag uitvallen, maar veel zal het niet zijn. Maar betekent wel dat we morgen vroeg wat anders beginnen dan vanmorgen met vrij veel bewolking. En morgen zal het voor de zon ook een stuk moeilijker zijn, want er kan zelfs ook nog vooral in de middag verspreid een enkel licht buitje vallen. En we hebben te maken met een zuidelijke wind, zuidwestelijke wind. En net als vandaag zal het ook rond de 17, 18 graden kunnen worden. En dan hebben we de minste dag misschien wel van de week weer gehad, want woensdag, donderdag, dan wordt het toch wel weer zonnig. De nachten worden dan ook wel weer wat kouder, maar overdag kunnen we maximaal verwachten van 18, 19 graden op de woensdag. En donderdag kunnen we zelfs 20 graden verwachten. Het lijkt heel mooi. Blijft niet helemaal zo, want vanaf vrijdag dan is er wel weer wat meer bewolking. Vooral later op de dag. 17 graden de maximumtemperatuur en dan kan er een buitje vallen. En later op de dag kan er wel ietsjes meer vallen. Ik denk dat we wel meer dan 5, 6 mm krijgen. Maar in het weekend, dan is het ook een graad of 16. Maar dan hebben we meest droog weer met een beetje zon erbij. En temperaturen van rond de 16, 17 graden, zoals ik al zei. Dus van de week hebben we weer een beetje verschillendheden op het menu. En dan is ook eigenlijk wel zo dat je dan ook elke avond even naar het weerbericht moet luisteren.
9: Ja, dat is een hele goede, Gerrit. Dus altijd standaard, iets voor 6 alvast even. Nou ja, eigenlijk gewoon vanaf 3 uur, hè?
10: Ja. Of, ja.
9: Gewoon eigenlijk de hele dag door gewoon lekker regio 8 aan zetten. En dan rond 6:30 heb je natuurlijk onze weerboer.
10: Dat is zo. En morgen doen we het weer.
9: En morgen doen we het weer. Ja, dat gaan we doen, Gerrit. Ik heb er alweer helemaal zin in.
10: Goed gaan.
9: Goed gaan. Altijd wel leuk, hè? Hey, we gaan snel door met de verkeersinformatie. Het is namelijk weer wat drukker geworden op de wegen. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 16 minuten, 8 kilometer. Ook op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. Vertraging van 7 minuten, 7 kilometer. Op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelredome en Westervoort. Vertraging van 3 minuten, 3 kilometer. Ten slotte nog eentje te melden op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 6 minuten, 2 kilometer.
6: Heerle Den Hartog, regio 8.

Wilbert Harrison met Let's Stick Together. Dat zijn hele mooie woorden. Ja, we krijgen Allard helaas nog niet te pakken vandaag. Wow. Wat we wel kunnen doen, is jou eventjes linken naar waar je heen moet om zijn verhaal mee te krijgen. Via de website van Regio 8 natuurlijk, hè. www.regio8.nl. Dan vind je zijn hele verhaal. Of via de Regio 8 app.

0: Nee, want van 7 tot 8 is er nog iets heel bijzonders op de radio. Namelijk Okidoki.
1: Ja,
0: en er is ook een speciale gast. En dat ben ik. Ja, ik heb er ontzettend veel zin in. Dus blijf zeker luisteren vanavond. Okidoki Radio bij je. En morgen ben ik er weer. Is mijn collega er weer, Marcel. Van 7 tot 10. Ik heb de Krimp van 12 tot 2. Tot morgen.

0: zelf.
1: Ja, en dan is het alweer bijna 6 uur. En wat betekent dat? Dat het tijd is om te eten. Ja. Ja, en als je nog op werk bent, hopelijk mag je dan lekker naar huis. Hè? Lekker skeuren over de snelweg, maar dan wel netjes 100 km per uur. Hè? Voordat je dat ook weer dat gedoe krijgt. En natuurlijk een beetje opletten. En morgen dan ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid. Met weer een nieuwe, volledige lading aan gekkigheid. En ga niet meteen nu je radio uitzetten.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers. Praxis.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
7: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer van minder. Simpel.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Er dreigen lege schappen bij Albert Heijn omdat meerdere distributiecentra stil liggen na een mogelijke cyberaanval. De systemen zijn door de supermarktketen preventief uitgezet. De websites en apps van Albert Heijn, Gallengal en Ethos zijn ook niet bereikbaar. Die zijn uitgezet om de IT-omgeving van moederbedrijf Ahold Delhaize te beschermen. De winkels zijn wel open, maar klanten kunnen hinder ervaren en persoonlijke kortingen mislopen. Albert Heijn vraagt klanten de kassabon te bewaren. Ze zullen later gecompenseerd worden. Het belastingdebat tussen de coalitie en de oppositie zit vooralsnog muurvast. Regeringspartijen D66, VVD en CDA leggen nog geen concrete aanpassingen voor om hun plannen aan de meerderheid te helpen. Andersom laten ook oppositiepartijen al hun kaarten niet zien om hun onderhandelingspositie te beschermen. Wel is duidelijk dat Pro flinke koerswijzigingen eist bij belastingen op werk, terwijl JA21 nog het gesprek wil voeren onder randvoorwaarden en liever flink bezuinigt. Elon Musk is voor zover bekend de grootste donateur voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Volgens de New York Times heeft hij sinds juli meer dan $276 miljoen gestoken in republikeinse groepen en zijn eigen actiecomité. Het grootste deel, zo'n $158 miljoen, ging naar een fonds ter ondersteuning van republikeinse senaatskandidaten. Rusland is niet bereid in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem heeft Moskou vandaag 6 energievoorzieningen aangevallen in Oekraïne, waarbij 33 gewonden zijn gevallen. Zelensky bedankt de EU voor de nieuwste uitbreiding van het sanctiepakket. Maar extra druk op de Russische wapenindustrie is volgens hem essentieel om de oorlog te stoppen, nu Rusland nog steeds veel geld binnenhaalt voor de financiering ervan. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op regio.

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkel.
3: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
8: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of vis en fun ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.

luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met Business.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
3: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
2: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
6: Shape the future with confidence. EY.
7: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
8: Ik ook niet.
7: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
9: We kunnen door.
7: Direct door. Allianz Direct.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Volgens de Britse premier Burnham is de verdachte situatie op de luchtmachtbasis van de RAF in Fairford hoogstwaarschijnlijk aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Eind september werden 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Burnham zei deze dreigingen niet te tolereren en kondigde nieuwe sancties aan. Teheran ontkent betrokkenheid. Bij een schoolreis in Israël is 1 persoon overleden en zijn er 19 gewond geraakt. Het ging om een reis van middelbare scholieren. Eén ervan had onontplofte munitie in zijn tas die alsnog explodeerde. Dat gebeurde vlakbij de grens met Libanon. De slachtoffers zijn leerlingen en medewerkers. 3 verkeren in levensgevaar. Overal langs openbare routes is het Israëlische leger verplicht niet ontplofte munitie te verwijderen. Maar er ligt zoveel dat sinds de oorlog uitbrak een groot probleem is. Er dreigen lege schappen bij Albert Heijn omdat meerdere distributiecentra stil liggen na een mogelijke cyberaanval. De systemen zijn door de supermarktketen preventief uitgezet. De websites en apps van Albert Heijn, Gal&Gal en Ethos zijn ook niet bereikbaar. Die zijn uitgezet om de IT-omgeving van moederbedrijf Ahold Delhaize te beschermen. De winkels zijn wel open, maar klanten kunnen hinder ervaren en persoonlijke kortingen mislopen. Albert Heijn vraagt klanten de kassabon te bewaren. Ze zullen later gecompenseerd worden. Het belastingdebat tussen de coalitie en de oppositie zit vooralsnog muurvast. Regeringspartijen D66, VVD en CDA leggen nog geen concrete aanpassingen voor om hun plannen aan de meerderheid te helpen. Andersom laten ook oppositiepartijen al hun kaarten niet zien om hun onderhandelingspositie te beschermen. Wel is duidelijk dat Pro flinke koerswijzigingen eist bij belastingen op werk, terwijl Ja 21 nog het gesprek wil voeren onder randvoorwaarden en liever flink bezuinigt. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeausucces gegarandeerd. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
17: Vaarwel, zal de ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
18: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
19: Slecht plan.
18: Nee.
8: dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
18: Tijd voor winterbanden? Plan online je afspraak binnen 2 minuten op stevering.nl. Autobedrijf Geert Stevering Ulft. Het adres voor nieuwe of jong gebruikte auto's en bedrijfswagens. Snel, vakkundig en altijd dichtbij. Bezoek stevering.nl en rij veilig door.
19: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
20: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: Wacht nou even.
1: Maandagavond. Even na 7:00. We zijn er weer. Joepie. Laten we deze uitzending beginnen met een vervelende, verdrietige opmerking. Trieste. Vanavond is Sky er niet! Hij is er echt niet, Sky! Maandagavond, even na 7:00, tijd voor...
2: Okidoki!

0: van harte welkom allemaal. Daar zijn we weer, hè? Jongen, jongen, wat was die week lang, toch?
1: Nou,
2: ja, best wel, ja.
0: Ja, die was best wel lang eigenlijk, hè? Goedenavond, Gerben. Goede week gehad.
3: Ja, Baltazar, ik heb een hele goede week gehad.
0: Ja, we gaan het straks hebben over onder andere Max. En jij hebt iemand meegenomen vanavond.
3: Dat klopt.
0: Vertel, wie is dat?
3: Dat is mijn oude collega Dennis Kempers.
0: Dennis Kempers, dames en heren. Dennis, van harte welkom. Jij bent een oud collega van Gerben.
4: Ja, klopt.
0: Wat,
4: ja.
0: Wat hebben jullie samen gedaan dan, ben ik benieuwd naar.
4: Bij Cadeau & Soul hebben wij opdrachten gedaan voor klanten. En samengewerkt met de opdracht vergaren en controleren opdrachten.
0: Okay.
4: En dat soort zaken.
0: Je doet een beetje geheimzinnig. Wat moesten jullie dan precies doen? Moest je schoffelen? Moest je cadeautjes inpakken?
4: Ja, dit is meer een kopieerbedrijf voor klanten die dan komen. En dan een uitgave brengen en dan maat klaar en dan haalt ze het weer op.
0: Ja. Ja. Hey, mis je Gerben een beetje als collega?
4: Ja, alleen ik heb zijn nummers gemaakt op de app of WhatsApp. En dat heb ik altijd wel.
0: Bart gaat hij met zijn vinger omhoog, wat wil je zeggen?
5: En Dennis zei vroeger op school, lekker veel.
0: Is dat zo?
4: Ja, ik heb met hem op school gezeten.
0: Oh, jullie hebben samen op school gezeten?
4: Ja,
0: ja, ja. Jullie zijn oude schoolvrienden.
4: Ja.
0: Nou, alles komt weer, de wereld is klein, hè Dennis?
4: Ja, dat moet je weer weten. Ja.
0: En Sam, jij hebt ook twee mensjes meegenomen.
6: Zeker.
0: Wie heb je bij je?
6: Mijn nichtje en mijn neefje.
0: Wauw, en hoe heten ze?
6: Moos en Joppe.
0: Wauw, en nichtje en neefje, zijn hun wel broer en zus? Ja, jullie zijn broer en zus.
6: Ja.
0: En vertel eens, waar is Morris bijvoorbeeld heel goed in?
6: Schaatsen.
0: Echt waar? Kan hij goed schaatsen?
6: Zeker.
0: Oké, maar ja, dat is een beetje lastig met het weer. Of gaat hij meestal naar een schaatsbaan dan?
6: Ja, naar een schaatsbaan, ja.
0: Hij gaat naar een schaatsbaan.
6: Ja.
0: Hey, en niet te vergeten natuurlijk Joppe. Wat kan Joppe heel erg goed?
6: Ook schaatsen.
0: Moet dat dan zo van de ouders? Hoe kan het zijn dat die kinderen zo goed kunnen schaatsen dan?
6: Ja, ze schaatsen. Ik heb mijn tanden geëpt of ze nog kwamen. Of we waren ziek geweest.
0: Ja,
6: maar ze zijn
7: toch gekomen.
6: Maar toch, dat ze eerst zondagavond moesten schaatsen.
0: Ja.
6: Maar gaan we ze hier naartoe, richting die dam. En toen waren ze dus. Was echt bedtijd. En toen. Heb ik geappt of ze meewouden, of oma eigenlijk gevraagd.
0: Maar ben jij dan een oom of een neef van hun?
6: Een neef.
0: Oké, een volle neef.
6: Ja.
0: Een volle neef. En vind je het leuk dat ze er zijn?
6: Ja.
0: Oké, nou we gaan straks nog even met ze praten. Nou goed, voor de rest is het natuurlijk los van Dennis en Gerben en Job en Suzanne. Arthur, ben je er of ben je er niet? Even een kwartje erin nog gooien.
8: Ik wil even een mystery guest.
0: Je hebt een mystery guest vanavond.
9: Ja, ik ook.
0: Oh ja, dat is wel leuk misschien dat we dat even nog niet zeggen. Maar je moet de luisteraars wel een aanwijzing geven, want iedereen in de Achterhoek kent haar. Het is een vrouw, hè?
8: Het is een vrouw.
0: En wat voor een aanwijzing kun je geven? Niet te makkelijk.
8: Van de week gaf ze een hint over klompen.
0: Ze gaf een hint over klompen?
8: Oké.
0: Goed, ook bij ons is Johan vanavond. Johan, goedenavond. Waar gaat jouw spreekbeurt over vanavond?
10: Nou, waar zullen we het eens over hebben dan? We hebben het gewoon het rijtje wat we daar altijd hebben, hè? Trump. En dan binnenlandse politiek en nog iets qua culinairs. Hè? Dat
0: goed, doen
10: we altijd.
0: Over die culinaire tip. Heb je ooit over Ferry de Roze Flamingo gehoord?
10: Eigenlijk om precies te zijn.
0: Van Job of niet, Job? Van jouw plaatje, hè?
10: Ja. Een heel mooi plaatje.
0: Ja, wie zingt er ook alweer?
10: Tim Schalks.

0: luisteren, dan moet je maar even voelen. Hè. Zo'n ziek idee, weg met die rood. Leuk plaatje, Job. Leuke keuze ook deze week.
1: Ik vond een leuk plaatje om een keer te draaien.
0: Zeg, even over zaterdag. Afgelopen zaterdag. Het G-team van de Graafschap tegen Amsterdam.
1: Nee, zondag.
0: Zondag. Nou, even terug dan. Dit knippen we er gewoon even uit. Even, Job, naar gisteren zondag en niet zaterdag. Het G-team in Amsterdam, was dat tegen Ajax?
1: Gisteren mochten met het G-team van de Graafschap mochten naar Ajax.
0: Okay.
1: We mochten met de spelersbest van de eerste gingen we naar Amsterdam toe. Moesten we tegen FC Emmen, hebben we gelijk gespeeld. En tegen NAC hebben we met 7-0 gewonnen.
0: 7-0, oh ja, dat zijn Brabanders. Hè. Dat is, die kunnen beter drinken als voetballen, denk ik, of niet?
1: Nou, ze waren best wel goed.
0: Hey, even die spelersbus van de Graafschap, hè, die zien wij nooit natuurlijk. Is die een beetje luxe ingericht? Wat zit er allemaal in?
1: Ja, het is gewoon, zeg maar, gewoon een normale touringcar.
0: Houten banken, ja.
1: Ja, het is gewoon normale stoelen. En op de heenweg krijgen we dan koffie en een koekje of chocolaatje.
0: Doe maar.
1: En op de terugweg krijgen we subs en of cola of sinaas.
0: Ja. En zit er ook een biertap in die wagen, of niet?
1: Nee.
0: Niet?
1: Ja, dat niet.
0: Ja, dat zou je verwachten, toch superboeren, weet je. Die gaan lekker met een biertje aan de mond de wedstrijd in en hup, daarna nog even een lekker biertje. Maar er wordt geen bier gedronken, dus.
1: Nee.
0: Mm-hmm. Hey, voor de rest ben je ook bij de Graafschap zelf geweest. Het was een lekkere wedstrijd tegen Jong Utrecht.
1: Afgelopen vrijdag hebben ze weer gewonnen met 2-1. Tegen Jong Utrecht.
0: Ja, en laten we even naar gisteren gaan. Want gisteren heeft Max gereden, geloof ik.
1: Max Verstappen moest gisteren in Singapore. En hij mocht eerst de starten en als eerste geëindigd.
0: Dat is makkelijk ook, hè? Ja, als je vooraan begint, kun je vooraan eindigen. Hé, hey, maar Gerben, jij hebt ook gekeken naar de sprintrace. Dat was zaterdag, geloof ik, hè?
2: Ja, zaterdagochtend.
0: En hoe ging dat?
2: Nou, ze moesten eerst gaan rijden, maar toen begon te regenen.
0: Jassers. En toen hadden ze er zin in om nat te worden, en zijn ze gestopt.
2: Toen stonden ze opeens tweeders.
0: Tweeders, ja.
2: Maar toen ging er eentje onderuit, maar toen was de eerste geworden.
0: Nou, zo gaat dat, hè. Zo gaat het. Ben je tevreden over hem?
2: Ja, best wel, ja.
0: Best wel, hè. Hij ging best wel heel erg goed, hè.
2: Ja.
0: Ja, fantastisch. Hey, nou, we komen straks nog even bij je terug. Ik ga eerst even naar Suzanne. Suzanne, heb je hem meegenomen vanavond?
3: Ik hoor een pingeltje, sorry. Ja, ik heb hem meegenomen.
0: Laat hem even horen dan, want de luisteraars hebben geen idee waar je het over hebt. Ze heeft hem bij haar, dames en heren. Luister goed. Ik hoor hem niet, hoor. Wanneer? Geweldig dit, toch? Goed, zometeen hoort u nog nokken nu. Zometeen nog veel meer Suzanne en Raad de Plaat.
3: Ja, ja.
0: Welke plaat heb je deze week uitgekozen?
3: Een zangeres zonder naam.
0: Ja, geen naam heeft ze, hè?
3: Nee,
0: geen naam. Dat kan, dat hoort, ja.

0: Jongens, geweldig. De mandolines zongen zacht en druivenplukkers gaan altijd voort. Ja, druk maar in, hoor, knopje. Ja, fantastisch.
1: Wachten!
0: Morris moet even wennen. Niet zo raar doen, jongens. Gewoon de koptelefoon zacht te zetten. Johan, zit je er helemaal klaar voor? Kan ik je aankondigen?
2: Ja hoor, hier ben ik hoor.
0: Dames en heren, dan gaan we. 3, 2, 1, drukken maar. Ja!
3: Ook vanavond hier live bij Okidoki Radio. Het Trump-journaal met Johan.
2: Ja, we hebben het gewoon weer even over Trump. En de man heeft zich van alles en nog wat gedaan. En hij wil zeg maar een aantal dingen van naam veranderen. He, de Atlantische Oceaan, dat moet de Ocean of the Americas worden. Ja. Oftewel het Trump-oceaan. Dus nou ja, hij is even heel lekker bezig op het ogenblik.
0: Hij is gewoon lekker bezig.
2: Ja, hey, ja,
0: maar geen opmerkelijkheden, niet meer dan normaal.
2: Nou, hij is nogal veel in het nieuws. Zeker als je dus altijd een beetje op Trump zoekt, dan is hij nogal veel op het nieuws met allerlei incidenten en uitspraken en dat soort dingen allemaal.
0: Goed, van de ene autoriteit naar de andere autoriteit. Want laten we eens naar de sociale raad gaan van Doetinchem. Dat is vergelijkbaar, toch?
2: Ja, nou ja, we hebben het bijvoorbeeld over de laatste vergadering van de sociale raad van Doetinchem. We hebben het gehad over jeugdzorg. En daar moest een nieuw beleidsstuk voor gemaakt worden. En daar hebben we dan op geadviseerd.
0: Oké, okay. Hey, beleidsstuk, dat is met een korte ei, of niet?
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, nee, want ze krijgen een hele andere betekenis natuurlijk.
2: Ja.
0: Beleidsstuk.
2: Ja, dat was een grapje dat ze op een lagere school allemaal leren. Hè? Dus,
0: Goed, dan gaan we ook nog uiteraard even naar Jetten. Want er staan er wat over te melden in het Trump-journaal.
2: Ja, meneer Jetten, ik vind het inderdaad een hele goede minister-president worden. Alleen, je hoort er echt wat weinig van. Trains wat weinig op de voorgrond.
0: Ik zag een hele leuke foto dat hij bij zijn partner op schoot zat.
2: Ja, nou, dat is toch ook gezellig, laat ik het zo zeggen. Ja, het is een Argentijn, hè. Hij was een beetje op hetzelfde idee gekomen als Willem-Alexander.
0: Ja, dat moet haast wel dan natuurlijk. Ja, die zullen wel raakvlak hebben. Hé, goed, dan gaan we naar even een ander tjoentje nog. Want ook deze week, dames en heren, heeft Johan weer een culinaire tip. Wat is de culinaire tip van deze week?
2: Het gaat over het verschijnsel de gebakken banaan.
0: Wie?
2: De gebakken banaan.
0: Banaan?
2: Ja, wie komt er nou over het idee om bananen te gaan bakken? Nou, dat is natuurlijk zo gekomen omdat die Nederlanders die zijn dus naar Indonesië gegaan.
0: Oh ja.
2: En daar hebben ze dus zeg maar leren koken met de ingrediënten die ze daar hadden. En ze zijn ook op het idee gekomen om bananen te gaan bakken.
0: Echt waar, die zijn daarheen gegaan en die gingen hun bananen bakken.
2: Ja. En toen zijn ze weer teruggekomen naar Nederland. En nu heeft iedereen, zeg maar, hier in Nederland weet dus dat gebakken banaan, dat echt een ontzettend lekker eterend gerecht is. Ja, zo.
0: Maar het is wel voor bij de bami of nas. Je kunt niet bij de boerenkool gebakken banaan eten, toch? Of hutspot of zuurkool.
2: Het zou natuurlijk mogelijk zijn, maar het past eigenlijk een beetje meer in een Indische rijsttafel.
0: Toch wel, hè? Ja, dat
2: maar een Indische rijsttafel is natuurlijk ook eigenlijk Nederlands, hè? Dat,
0: ja. Kun je gewoon bestellen bij de Chinees.
2: Ja, oké.
0: Okay. Jouw muzikale keuze voor vanavond. We kijken er naar uit.
2: We hebben... ik dacht aan iets leuks. Catherine and the Waves.
0: Catherine and the Waves? Oh,
2: ja, Working on... Ja, hoe heet ze? Catherine.
0: Ja, Catherine is het eigenlijk. Dat is Engels, toch?
4: Ja, helemaal Engels, ja.
0: Het is die Catherine van Jan Klaassen, toch?
4: Ja. Doe nog eruit op plaats.
0: Geen idee of we dat redden, Suzanne. Maar daar kunnen we het buiten de uitzending wel even over hebben.
4: Nee, raad.
0: Nee, dit is nog

0: niet uit. Het jullie moeten rennen, maar dan gaan we naar de oude kant.
1: Hey, hallo. Zachter,
2: goed, bij ons. Wat zeg je, Suzanne?
1: Ietsje zachter ga ik, wat doof.
2: Ja, daar ga ik toch niet over. Dan moet je Alwin hebben. Alwin doet de volumes, hè. Goed, Bart.
3: Hoi.
2: We hebben vanavond een bijzondere sing-in. Je gaat zometeen voor alle luisteraars thuis zingen. En de luisteraars mogen meezingen.
3: Ja, ga ik, ja.
2: Dat mag. Maar je hebt een speciale reden, want er was iemand jarig. Peter Jan Rens, die was jarig.
1: Ja.
2: Hey. En we gaan nu bellen met Peter Jan. Nou, doe jij het woord
1: mag,
2: even?
1: Mag ik langs onze leven spelen?
2: Ja, doen we zo, ja. Ja, dat doen we zo ook even. Ja, even kijken of hij thuis is, want... Ik hoop wel dat hij opneemt. Het is een geheim nummer wat ik gedraaid heb. Hij weet niet dat we bellen. Hij weet niet dat we bellen. Moet je hem wel even uitleggen dan natuurlijk.
3: Ja.
2: Nou, ik ben benieuwd.
4: Ja?
3: Hoi.
1: Hi.
2: Hi, Peter Jan.
3: Gefeliciteerd.
4: Met wie?
2: Met Bart en alles en iedereen van Okidoki. Yeah. We gaan zingen. We gaan zingen. Kom maar, Suzanne. Zet het.

0: Hij is 76 geworden, dus nog 74 keer. Hippen de piep!
1: Oh. Ja. 76.
0: Zo, van harte gefeliciteerd, Peter Jan Rens.
2: Ja, dankjewel. Dat is een mooi okidoki verjaardagslied.
0: Ja, is het echt. En het grappige is, vorig jaar ben je bij Kerst met okidoki geweest. Ik heb er hele mooie foto's van gezien van jou en Bart. Ja. En sindsdien, je moet voorstellen, we zijn inmiddels een weekje of 35 verder. Bart heeft het elke week over.
1: Ja.
0: Over wie praat jij elke week?
1: 76 jaar.
0: 76 jaar, dat hebben we net gehad. Maar wie hebben we aan de telefoon nu dan?
1: De telefoon is weer van foto's van vriendje Peter Jan Rens.
0: Peter Jan Rens hebben we de telefoon. Ja, dan hangt hij weer aan. En jij gaat hem nu interviewen, geloof ik, hè?
1: Ja, ja. Doe dit of wordt het niet?
2: Ik doe het nog steeds. Ja.
0: Hij doet het nog steeds?
1: Ja, altijd.
2: Ik doe het nog steeds.
0: Vraag even of hij van Ajax houdt of Feyenoord heeft.
1: Nee, maakt niet echt niet. Dat ik Engels van is, Peter Jan Ajax.
0: Peter, is hij Ajax?
2: Ja, ik ben voor Ajax.
0: Hij zit te lachen hier zo eindelijk. Ik hoor helemaal geen muziek meer, Sam. Misschien, hij is dus voor Feyenoord, hoor ik. Hè?
2: Ja, maar ik vind Feyenoord ook leuk. Maar ik heb, omdat ik vroeger in Amsterdam woonde.
1: Ja, jij vroeger de Engels van Ajax?
2: Ja, was ik in Amsterdam. Ik woonde vroeger in Amsterdam op een woonboot.
1: Dat valt.
0: En we hebben een boot. Ja, die kunnen we nog een keer draaien, die plaat. Dat is wel leuk, hè? Hé, hey, en hoe oud is hij geworden, Bart?
1: Ik heb 40.
0: 86?
1: Nee, 76.
0: 76?
2: Nee, klopt.
1: Ja.
0: Hij is 76! Hey. Zo, hé, dat is oud.
1: Ja, lief jongen.
0: Hé, en Bart, hij is dan 76, maar hij gaat dus trouwen dit jaar, hè?
1: Ja.
2: Ja.
0: Met Kerstmis. En met wie gaat hij trouwen?
2: Met een heuse accordeoniste.
0: Oh, kijk, daar zit
3: hij zo. Dankjewel.
0: Er zit helemaal te glunderen hier, hè? Hé, hoe gaat het met de voorbereidingen, Suzanne?
3: Ja, dat vraag ik ook aan jou. Hoe gaat het met de voorbereiding?
0: Dat was ik al bang voor, ja. Nee, maar dat gaan we allemaal
2: we
0: regelen.
2: We hebben natuurlijk wel een probleem. En daar moet ik eigenlijk even toestemming aan vragen.
3: Ja.
2: Want we gaan trouwen met de kerst, hè, komende kerst,
3: ja,
2: toch?
3: Ja, helemaal.
2: Ja. Ja. Nou, moet ik nou de privé uitnodigen? En
3: ja, dat zou ik heel leuk vinden.
0: Ja, alle pers erbij. Nou, hij heeft goede contacten bij de Telegraaf, begrijp ik, sinds vorige week.
2: Ja.
0: Vorige week, ja. Hebben jullie dat meegekregen, jongens?
3: Nee.
0: Ja, Peter Jan Rens, meneer Cactus, heeft ooit een gouden televisiering
1: gewonnen. Oh, zo.
0: Die heeft hij ooit gewonnen, hè?
1: Zo.
0: En dat is een paar jaar geleden.
4: Heeft hij die weggegeven dan?
0: Sorry?
4: Heeft hij die weggegeven?
0: Nee, je moet even. Ik ben nog niet klaar met mijn verhaal.
2: Ik heb hem wel weggegeven.
0: Nou. Oh, je hebt wel gelijk, Arthur.
2: Ik heb hem aan Linda de Mol gegeven voor een goed doel. Dus ik heb hem niet meer. Ik heb hem toen weggegeven.
4: Wil je hiermee zeggen dat Linda het goede doel is?
1: Oh ja, Linda, man.
2: Nou vind ik Linda al een goed doel.
0: Ja, dat is een heel goed doel.
2: Maar het was voor een goed programma met een goed doel.
3: Ja, gaan we het nog over hebben?
0: Ja, we gaan het dus ook. Ik ben nog een verhaal aan het vertellen. Jullie zitten er allemaal tussendoor. Vorige week waren dus de uitreiking van de televisiering. En
2: de gouden televisiering.
0: De gouden televisiering. En dan worden allemaal mensen uitgenodigd. Je weet wel, met van die zwarte pakken en bla bla bla bla bla bla. En normaal gesproken, iedereen die een gouden televisiering gewonnen heeft, die wordt ook uitgenodigd. En Peter Jan, je hebt geen uitnodiging gehad, begrijp ik, hè?
2: Nee, zeg, ze waren me helemaal vergeten.
0: Dat is heel erg.
2: En ik ben zo verdrietig. En toen heb ik op een bepaald moment. Ik heb gezegd: hoe kan dat nou? Er zitten allemaal rare mensen. Die worden wel uitgenodigd. En degene om wie het gaat. Die een televisiering heeft gewonnen.
0: Niet.
2: Die wordt niet uitgenodigd. Hoe kan dat nou?
4: Heb je hem ooit gewonnen dan?
0: Dat zit hij net aan te leggen.
3: Luisteren.
2: Ja, en toen heb ik. Toen werd de pers. De Telegraaf, die werd zo verschrikkelijk boos. Die heeft geschreven, dit kan niet, hij moet uitgenodigd worden. En toen kreeg ik van de organisatie van de televisiering, de APRO...
3: Jongens, even luisteren.
2: Kreeg ik gewoon een liefdesbrief.
1: Ze
2: zeiden, sorry, we houden van je. Je mag wel komen, we hebben ons geschikt.
1: Ah, mooi.
2: En weet je wie ik mee mocht nemen?
4: Nee, mevrouw Stemband.
1: Echt wel?
2: Nee. Johan ja. Flemings.
0: Oh, dat leuk, hè?
1: Ja, ja, leuk.
0: Johan is ook leuk, hè?
2: Ja, ja, en Johan was zo ontzettend blij dat hij mee mocht. En toen zijn we als een... met z'n tweeën zijn we...
0: Naar de televisie
2: ingegaan.
0: Nou, mooi.
1: Ja, ja, ja.
2: En, we hebben nog gepraat met André van Duin.
1: André.
2: Met Henny Huisman.
1: Hi, Huisman. Daar is je mijn Huisman, je ouwe.
2: Maar het was een mooie avond.
1: En Linda Mom?
0: Zeg, even een belangrijk. Ja. Hij is jarig. En je hebt een cadeautje voor hem, hè, Bart?
1: Ja, wij geven jou.
0: Bart heeft een cadeautje voor jou. En dat heeft nog nooit iemand gehad. Elke week bij Okidoki verzorgt Bart de sing-in.
1: Linda Mom.
0: De sing-in. En vanavond ga je speciaal voor wie zingen?
1: Ja.
0: Ja, voor wie? Zeg het dan.
1: Samen met Ritje.
0: Ja, maar voor wie? Wie hebben we aan de telefoon? Voor wie ga je zingen?
1: Een telefoon zo samen zijn.
0: Ja. Goed. Dus Peter Jan, je hoorde het, het is speciaal voor jou. De sing-in blijft nog even hangen, want.
1: Oh, van mij.
0: Bart, je bent zover.
1: Ja.
0: Deze plaat wordt gezongen voor de verjaardag van Peter Jan Rens. Zit je thuis of zit je in de auto of ben je vriendin? Je mag meezingen. Ja. Ja. Live gezongen. Live gezongen.
5: This old nursery

0: applaus voor Bart, jongen! Applaus.
1: Je zal maar jarig zijn, Peter-Jan.
2: Ik heb nog nooit zo'n mooi lied gehoord. Applaus voor jezelf!
3: Ja, Eva, ik ook. Mis je kerst.
1: Ja, dat is echt heel lief van jou dat je dat voor hem gedaan hebt, hoor.
2: Ja, en natuurlijk. Het duurt ook zo lekker lang, weet je wel.
1: Ja,
2: de meeste mensen
1: voelt
2: zingen een liedje en is het zo voorbij. Maar nou, in ieder geval, ik kreeg er echt een volle verrassing voor me.
3: Ja, ik had dat. Een beetje kerst, een lef, een grappen maken, film.
1: Ja.
3: En als je een beetje kerst, dat je Nederland, en je oude Nederland, dat geweest.
1: Ja.
3: En Nina Mo, die zijn grappen maken, hè? Lachen.
1: Ja, ik denk het wel.
3: Nina Mo.
1: Ja, hij is helemaal onder de indruk.
3: Zo is oud 3.
2: Ja, ik ben onder de indruk.
1: Dit gaat hij nooit meer vergeten. Indrukwekkend. Wat is het? Je steekt 3 vingers op, wat bedoel je dan?
3: Ja, zegt Johnny, ja. Maar vroeger mag gaan lachen.
1: Ook 3 keer?
3: Misschien 3.
1: 3, oh ja.
3: En zo'n Tansmaat en in Nederland.
1: Ik heb geen idee, maar het klinkt wel heel leuk. Ik vind het echt geweldig.
2: Ja,
1: jongens, Peter-Jan, ja, we gaan buiten de uitzending nog wel even contact denk ik, met je opnemen in verband met de bruiloft en zo allemaal. Want,
2: dat moet wel voorbereid worden. Ik moet wel zeggen, ik ben helemaal zenuwachtig.
1: Ja, en de bruidschat. Ben je op de hoogte van de bruidschat?
4: Wie is dan het bruidsmannetje dan?
1: Bruidsmannetje?
4: Of het bruidsmeisje of bruidsjonker?
1: Ik denk, nou, als jij een jurk aantrekt, bruik opzet, zijn we er al, toch?
4: Nee, ik niet. Ik pas hiervoor.
1: Je past hiervoor? Nou, ik denk dat het heel leuk staat. Het heeft die mooie blonde lokken zoals Heidi. Hey. Goed, Peter-Jan, vriendelijk bedankt voor je tijd. En Bart is helemaal blij, is helemaal rood. En je bent blij, hè?
3: Ik heb plek.
1: Ja, toch mooi, man. Het is je weer gelukt, hè? Goed, hier is Tassa. Jongens, we gaan zwaaien naar Peter.

0: leuke plaat dit, hoor. Job, je steekt je hand op. Wat is er? Dat is er, Job. Wat is er? Je steekt de hand op. Wou je een biertje bestellen? Wat,
1: ze zou me wel vragen.
0: Oh, maar dan moet jij je hand opsteken.
2: Of ik dacht Raad de Plaat mag spelen.
0: Jongens, zijn jullie klaar voor Raad de Plaat?
3: Ja.
1: Nou wel.
0: Nou, niemand dus. Jongens, zijn jullie klaar voor Raad de Plaat?
3: Nee!
0: Nee, wordt niks vanavond, Suzanne, vrees ik. Goed, dames en heren, goed opgelet, want we gaan Raad de Plaat spelen. Gerben, leg jij het even uit hoe het precies werkt? Mensen die de nieuwe luisteraars
3: weten. Nou, de mensen kunnen gaan appen wat Suzanne
0: gaat spelen. Ja, en dan kunnen ze appen naar 06-47-47-0022. Dus heeft u enig idee wat ze speelt? We hebben een mooie prijs, hè? Maar we zeggen niet wat, hè?
3: Nee,
0: dat zeggen we nooit zo. Vorige week is een dikke Audi uitgegaan, maar ik ben benieuwd wat het vandaag wordt. Dus luister goed, luisteraars van Regio 8 was het toch? Of Regio 8 was het?
1: Ja.
0: Oké. Lieve luisteraars van Regio 8, zodra je de plaat herkent, app dat dan naar 06-47-47-0022. Johan, kun jij haar even professioneel aankondigen? Even professioneel.
4: Hier is Annelies met Raad de Plaat.
0: Nee, ze heet Suzanne. Annelies.
4: Suzanne.
2: Ik heb een andere naam.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.

0: staan.
1: Begin maar weer opnieuw. Doe maar even opnieuw. Ja, één keer, nog één keer dan. Voor de derde keer.
2: Kom dus zo.
1: Stop. Stop er maar mee. Goed, heeft u enig idee? Nou, ja. Zet dan die muziek wat. Ik weet niet wat met jullie aan de hand is. Ik word echt gek van jullie allemaal. Heeft u enig idee welk nummer Suzanne zojuist speelde op de trekzak? Wil je een aanmerking komen voor de hoofdprijs? App dan de oplossing naar 06-47-47-0022. Goed, Bart, zet die andere schrijver ook even los. Dan gaan we even gauw nog eventjes naar Arthur. Arthur, we hebben nog geen goede oplossing voor jouw special guest. Kun je nog een aanwijzing geven?
3: Ze is hier ooit één keer geweest met een dag van iemand.
1: Ja, wie niet? De hele wereld is hier al geweest, dus dat is niet echt eraan. Je moet even een beetje helpen. Wie oh wie is onze special guest vanavond?
3: Velen.
1: Ja, dan gaat hij de naam zeggen. Dat is toch ook...
3: Ja, ik moest er wat zeggen, of niet?
1: Ja, je moet wat zeggen. Ik zou Sky Radio eens proberen. Ja, van harte welkom. Geef er een applaus. Ze is in de studio. Velen! Veerle, ja, nou, moeten we even, leg even uit. Wie is Veerle, Arthur?
3: Die was hier ooit een keer met Koningsdag. Mm-hmm. Toen hebben wij hier met hun, toen nog, en met Regio 8 samen hebben we een marathon gedaan. En toen heb ik haar voor de eerst ontmoet.
1: Terug naar de eerste ontmoeting. Hey, maar waar kennen de luisteraars Veerle van?
3: Ik denk dat ze dat zelf beter even kan.
1: Hij praat ook zo lekker omheen. Hè? Je moet er even een beetje officieel. Je geeft het nou een beetje cachet. Dat mens is van ver gekomen om hier vanavond te zijn. En jij doet er een beetje lichtzinnig over. Het is een special guest. Behandel haar als een special guest.
3: Nee, goed. Ze maakt radio.
1: Ze maakt radio.
3: Smiddags tussen 4 en 6.
1: 3 en 6, heel goed.
3: Of 4 en 6,
1: ja,
3: sorry.
1: 3 en 6. En hoe heet het? En ze is hier met een speciale reden. Want jij hebt haar uitgenodigd.
3: Ik heb haar. Tijdens een. Ik heb haar. Tijdens een. Een interview. Of. Een eigen interview van haar. Weer opnieuw ontmoet. Omdat ze een stelling had over iets. En daar mag ze zelf iets over uitleggen.
1: Nou, Veerle, kom even bij de microfoon. Ik heb geen idee wat hij bedoelt, hoor. Het is volgens mij...
2: Het was voor mij ook even uitvogelen wat hij nou precies bedoelt. Maar ik ben er inmiddels al wel achter. Ja. Het ging over iets met een opmerking over... Nou breed dan echt je klomp. En toen was er een opmerking van iemand... die stuurde een berichtje naar de Regio 8-app. En die zei, nou, ik heb hier anders nog klompen genoeg. En dan had hij een hele verzameling met allemaal klompen. Ik dacht, nou, fantastisch, er zijn er genoeg knoppen toch te breken. Dus dat was...
1: Fantastisch, mooie openingszin ook.
2: Ja, daar begon het, ja.
1: Ja, en je bent hier gekomen met een speciale reden... want dit is het Bye Bye Veerle interview.
2: Ja.
1: Nou, Arthur, brandlos, wat voor vragen heb je voorbereid?
3: Ik ben ten eerste benieuwd wat je hier na jouw radiocarrière gaat doen.
2: Nou, dat is een goede vraag. Ik ga verhuizen naar het westen van Nederland. Heel, heel, heel ver hier vandaan. En wat ga ik daar doen? Ik heb daar een kaas maken. Ja, dat is ook een hele leuke. Ja, maar ik hou niet van kaas. Dus ik ga toch even wat anders doen. Ik ga aan de slag in Alkmaar. En ik hoop dus ondertussen nog een beetje wat met de radio te kunnen doen. Maar dus eigenlijk is het nog een heel vaag vooruitzicht wat het gaat worden.
3: Wat ga je doen dan? Wat ga je doen?
2: Wat ik ga doen? Ik werk momenteel ook nog eens in een winkel. En ik mag daar overgeplaatst worden, dus daar ga ik dan aan de slag. Dus dan vul ik de schappen en dan moet ik soms ook wel eens kassa draaien. Vakken. Ja.
3: Vakken vullen?
2: Ja, ook vakken vullen, ja.
3: En vond je het lastig om de beslissing te nemen?
2: Ja, dat was wel... Het is wel pittig, want aan de ene kant ga ik samenwonen met mijn vriend... en dat is natuurlijk een heel gezellig en hartstikke leuk iets. Maar ja, hè, ik heb hier natuurlijk ook wel mijn vriendschap opgebouwd... mijn mensen opgebouwd. Ik ben hier inmiddels al heel erg bekend bij Kettenkrip. Kom ik ook heel erg graag, dus ik vond het ook hartstikke lief dat je me hebt uitgenodigd.
3: Nou...
2: Hè, dus ik ga inderdaad iedereen bij Regio 8 en iedereen hier bij Kettenkrip... ga ik ontzettend missen.
3: Oh. En de laatste vraag. Wat ga je doen met je laatste uitzending? 29 oktober.
2: Ja, dat wordt één en al chaos. Dat wordt één en al klooien. Het wordt gewoon totaal niet serieus. En gewoon heel veel ellende, chaos. Een beetje zo hier als bij Okidoki. Maar dan even 's middags, zeg maar. In plaats van 's avonds.
0: Dit was het interview. Dat was het, Arthur. Was dit de laatste vraag ook? En je hebt ook een speciale plaat voor haar vanavond.
3: Heb jij zelf nog een
0: Nee, ik heb geen vraag. Nee, ik heb geen vraag. We zitten op de 11 minuten voor 8, gek. We moeten door. Welke plaat heb jij speciaal voor haar aangevraagd?
3: Love Song van Sarah Bareilles.
0: Bareilles wie? Sarah B, zeg maar. Sarah B. Dat kan ook. Speciaal voor jou. Veerle gaat stoppen.

0: Goeie keuze, Arthur.
1: Heel goed, heel lief van je voor Veren. Goed. Bij mij staat ook Sam de Man.
2: Goedendag, Molzaar.
1: En ja, jij hebt je neefje en je nichtje, Morris en Joppe meegenomen. Ja. En ik begrijp, jij bent ook op de kermis geweest in Didam.
2: Ja. Zijn geweest. Zondag en zaterdag ben ik geweest.
1: En waar heb je in gezeten? Wat heb je een beer geschoten? Of,
2: Nergens.
1: Heb je nergens in gezeten?
2: Nee.
1: En heb je dan wel een beer geschoten voor je moeder?
2: Nee. Nee.
1: Nou, weet je, wil je echt je moeder blij maken op de volgende kermis, moet je echt een beer schieten. En ja. Papa betaalt het wel, maar je moet gewoon net zo lang door blijven knallen tot je geen beertje hebt.
2: Nee.
1: Papa's hebben soms niet voor het zeggen. Hè? Nee, absoluut. Hey, goed, je bent ook bezig met de kerstlijst. Wat is dat precies?
2: We hebben Sinterkerst op eerste kerstdag. Of tweede kerstdag. Tweede kerstdag als je met. En dan maak je een lijstje en dan hebben we nootjes getrokken. En wie jouw nootje trekt, moet dan al die nootjes halen. En mag precies 25 euro kosten.
1: Oké, 25 euro. Ja, je kunt niet zoveel kopen meer voor 25 euro. Hè.
2: Precies.
1: Hey, je hebt ook deze week een plaat. Welke is dat?
2: Morgen dat is Anna en de Melk.
1: We gaan het over morgen hebben. Morgen wordt het leuk, geloof ik, hè?
2: Denk het wel, ja.
1: Want?
2: Het wordt fantastisch.

0: fantastisch. En hij was onze speciale gast, net zoals Morris en Joppe. Dennis, dit was jouw allereerste keer bij Okidoki. Hoe vond je het gaan?
1: Ja, hartstikke leuk. Echt super.
0: Lekker rustgevend,
1: ja,
0: ook,
1: vind je niet? Ja, rustgevend. Vind ik leuk. Ja, het is, dus ik ga het vaker doen, hoor. Echt.
0: Het is een soort, alsof je met klankschalen werkt.
1: Ja, echt leuk.
0: Word je heel ontspannen, word je dan. Gerben heeft jou meegenomen. En Gerben, ik begrijp...
2: Wat?
0: Jij bent zaterdagavond wezen uit eten.
2: Nee, ik ben zaterdagavond bij Elbe... bij een bandje geweest.
0: Hoe heette die band dan?
2: Ja, Broccoli.
0: Ja, daarom zeg ik ben je wezen uit eten. Maar het was, dus Broccoli is een band.
2: Ja, Broccoli is een band.
0: Die heb ik wel eens gezien. Die waren vorig jaar ook bij het Glazen Huis van de regio 8, de Broccoli. Was een leuke band.
2: Ja.
0: Ja, was het feest?
2: Dat klopt.
0: Het was feest, hè? Dat hoor ik. Goed, mensen, we gaan jouw plaat nog even draaien als laatste. Ja, de uitzending wordt te klein, hè? Want die hele studio zit hier helemaal afgeladen. Dennis, jij wil vaker komen, begrijp ik, of niet, Dennis?
1: Ja, ik wil vaker komen, ja.
0: Jongens, mag Dennis vaker komen?
3: Dan moet je
1: leuk.
0: Hoe meer zielen, hoe meer vreugde.
1: Ja,
0: we stoppen eerder achter het wandje erachteruit. Hier hebben we wat meer ruimte.
1: Helemaal goed, mooi. Helemaal goed.
0: Mensen, allemaal een hele fijne week. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En wie jij het slotwoord nog even, Bart. Zeg maar doei.
1: Ja, goed.
0: Nee, zeg nou doei.
1: Doei, even
0: doei.
1: Ciao.
0: Heel goed. Tot volgende week.
1: Volgende week.

0: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
12: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
14: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 8 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het vliegveld van Riyad in Saoedi-Arabië blijft tot zeker zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd dicht na meerdere aanvallen door de Houthi-rebellen uit Jemen. De luchthaven blijft gesloten zodat maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid te waarborgen. Afgelopen zaterdag kwamen bij de zwaarste aanval in 10 jaar tijd 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. Vandaag maakt de KLM bekend in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar Riyad en Dammam te vliegen. Vanaf 2028 kunnen zwangere vrouwen geen 13 weken echo meer krijgen. Het experiment om ernstige afwijkingen bij een foetus op te sporen stopt dan. Tot 5 jaar geleden was de eerste echo rond de 20 weken. Als dan een zware aandoening werd ontdekt, moesten ouders binnen een paar weken beslissen of ze de zwangerschap wilden afbreken of niet. Onlangs kwam de Gezondheidsraad met het advies om de 13 weken echo niet door te zetten, omdat uitslagen vaak niet kloppen. De gezondheidsminister Hermans volgt dit advies. Volgens de Britse premier Burnham is de verdachte situatie op de luchtmachtbasis van de RAF in Fairford hoogstwaarschijnlijk aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Eind september werden 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Burnham zei deze dreigingen niet te tolereren en kondigde nieuwe sancties aan. Teheran ontkent betrokkenheid. Bij een schoolreis in Israël is 1 persoon overleden en zijn er 19 gewond geraakt. Het ging om een reis van middelbare scholieren. Eén ervan had onontplofte munitie in zijn tas die alsnog explodeerde. Dat gebeurde vlakbij de grens met Libanon. De slachtoffers zijn leerlingen en medewerkers. 3 verkeren in levensgevaar. Overal langs openbare routes is het Israëlische leger verplicht niet ontplofte munitie te verwijderen. Maar er ligt zoveel dat dat sinds de oorlog uitbrak een groot probleem is. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Zie je nou wel, ze ruikt me.
0: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.

0: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, red de ketet. En vamos naar Beterbed.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington. Zowel linkse als rechtse oppositiepartijen zijn tegen de belastingverhoging in de vorm van een vrijheidsbijdrage die miljarden zou moeten opleveren. Het kabinet zal het plan stevig moeten aanpassen om voldoende steun in de Tweede Kamer te krijgen. Het idee achter de vrijheidsbijdrage is dat burgers en bedrijven mee gaan betalen aan de flink stijgende defensiekosten. Zoals de plannen er nu liggen, wil de hele oppositie het van tafel. Dat bleek tijdens het eerste overleg vandaag. Het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië blijft tot zeker zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd dicht na meerdere aanvallen door de Houthi-rebellen uit Jemen. De luchthaven blijft gesloten zodat maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid te waarborgen. Afgelopen zaterdag kwamen bij de zwaarste aanval in 10 jaar tijd 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. Vandaag maakt de KLM bekend in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam te vliegen. Vanaf 2028 kunnen zwangere vrouwen geen 13 weken echo meer krijgen. Het experiment om ernstige afwijkingen bij een foetus op te sporen stopt dan. Tot 5 jaar geleden was de eerste echo rond de 20 weken. Als dan een zware aandoening werd ontdekt, moesten ouders binnen een paar weken beslissen of ze de zwangerschap wilden afbreken of niet. Onlangs kwam de Gezondheidsraad met het advies om de 13 weken echo niet door te zetten, omdat uitslagen vaak niet kloppen. De gezondheidsminister Hermans volgt dit advies. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay. Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
1: Hit it! Voor die

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 Nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. In Duitsland zijn 2 Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington. Zowel linkse als rechtse oppositiepartijen zijn tegen de belastingverhoging in de vorm van een vrijheidsbijdrage die miljarden zou moeten opleveren. Het kabinet zal het plan stevig moeten aanpassen om voldoende steun in de Tweede Kamer te krijgen. Het idee achter de vrijheidsbijdrage is dat burgers en bedrijven mee gaan betalen aan de flink stijgende defensiekosten. Zoals de plannen er nu liggen, wil de hele oppositie het van tafel. Dat bleek tijdens het eerste overleg vandaag. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op

0: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkel.
1: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
2: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
0: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar 2,50
9: euro. Voor minder. Simpel.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart... en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
13: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten... als het AD, de Volkskrant en regionale titels... zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn 2 Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
16: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Media.

0: magnesium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina-melk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart... en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten... als het AD, de Volkskrant en regionale titels... zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn 2 Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
8: Dit uur gegarandeerd. Het ritme van de Achterhoek.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.